0: een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Clara Life.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

0: Het is 6 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale regering heeft tot iets na 5 uur vannacht bijeengezeten over de voor de laatste vergadering voor de zomervakantie. Er zijn verschillende akkoorden gesloten, onder meer over een minimale dienstverlening in de gevangenissen en een sociaal akkoord bij Defensie, maar ook over een invoerverbod voor producten uit Palestijnse gebieden die door Israël bezet worden. De topministers zaten bijeen sinds gisterochtend. Ze zochten onder meer ook een akkoord over flexibeler werkuren en een hervorming van het pensioensparen. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen zullen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. Het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, veroorzaakte oneenigheid. Maar de sfeer binnen de regering blijft goed, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
1: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: De Verenigde Staten hebben voor de 7e nacht op een rij doelwitten in Iran gebombardeerd. Ook de spanningen in en rond de straat van Hormuz lopen op. De Iraanse revolutionaire garde heeft 4 olietankers geblokkeerd die met Amerikaanse begeleiding door die zeestraat probeerden te varen. De zeestraat is al langer een twistpunt, maar de voorbije week escaleert de situatie opnieuw. Iran blokkeert de scheepvaart terwijl de Verenigde Staten de route open willen houden. En aan de vooravond van het slotweekend van het WK voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino de balans opgemaakt. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de VS ook de volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dan wel zonder Canada en Mexico. En Infantino prees de president en zijn entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zei Infantino.
2: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen, and we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
0: Het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder en ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen, vaak droog en maximaal rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale regering heeft tot iets na 5 uur vannacht bijeengezeten voor de laatste vergadering voor de zomervakantie. Er zijn verschillende akkoorden gesloten, onder meer over 5 dagen extra familiekrediet voor wie een kindje krijgt en een flexibeler werkrooster. Werkuren worden vanaf nu berekend over een jaar en niet per maand. De ministers zaten sinds gisterochtend samen. Ze vonden onder meer ook een akkoord over een invoerverbod voor Israëlische producten uit bezette Palestijnse gebieden en over een sociaal akkoord bij Defensie. De Vlaamse regering heeft net voor de vakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. De Vlaamse regering heeft ook de regels aangescherpt voor het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Die moeten altijd verplicht via klassieke tv-zenders te zien zijn en dus niet alleen op een betaalzender of in een app. Op de lijst staan onder meer de wedstrijden van de Rode Duivels, het EK en het WK voetbal en mogelijk komen er nog bij, zegt minister van Media Sieltje van Achter.
2: Naar de toekomst toe willen we ook die lijst herbekijken. Die is denk ik al meer dan 20 jaar oud. Bijvoorbeeld vrouwensporten zijn niet echt opgenomen. Terwijl ja, bijvoorbeeld in de basket ons vrouwenteam het bijzonder goed doet. Ik zeg nu niet dat die op de lijst moet komen. Maar we gaan dat wel herbekijken. Maar daarvoor heb je de goedkeuring van Europa nodig. Dus dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen.
1: De zware brand die in het zuiden van Noorwegen ruim 100 woningen heeft verwoest, is nog altijd niet onder controle, zegt de brandweer. Het vuur brak gistermiddag uit in 1 huis in Drammen, op 50 kilometer ten zuidwesten van Oslo. De felle wind maakt het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Honderden mensen zijn geëvacueerd en mogelijk moet ook een ziekenhuis in de buurt nog ontruimd worden. 1 brandweerman raakte licht gewond, verschillende mensen liepen een rookvergiftiging op. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval waarbij brand uitbrak in een sorteercentrum van een online winkel. Dat gebeurde op zo'n 500 kilometer van Moskou. Ook een ander distributiecentrum van dezelfde winkel in de regio Moskou is getroffen door een droneaanval. Op beelden op sociale media is een enorme rookpluim te zien boven de gebouwen. In Moskou raakte niemand gewond. In verschillende steden in Oekraïne is opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. In de hoofdstad Kiev kwamen 1000 mensen op straat. Fedorov was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber. De minister van Defensie is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dan ook veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
3: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn vreedzaam. Ludieke bordjes om te vragen, wat is er aan de hand? Bring Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
1: Het weer, eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder en ook begin volgende week krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het is dan vaak droog en de maxima bereiken rond de 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Goedemorgen, live over Ansnes zit klaar aan de piano om u met de juiste energie wakker te maken met dit pianoconcerto van Edvard Grieg

Het pianoconcerto van Edvard Grieg met als belangrijkste invloed in dit laatste deel een Noorse hallingdans, een volksdans. En een andere grote invloed was het pianoconcerto van Robert Schumann. Die partituur lag bij Grieg op zijn bureau open als inspiratiebron. En niet toevallig dat het Schumann was, want Grieg had pianoles gevolgd bij een goede vriend van Schumann. Dus die Schumann-muziek, die Schumann-stijl zat misschien toch wel een beetje in de vingers. De première van dit concerto was in 1869, maar ja, Grieg die bleef de partituur aanpassen. Uiteindelijk zou hij 5 versies maken van dit werk in de komende 40 jaar met meer dan 300 aanpassingen. De laatste deed hij in 1907, een paar weken voor zijn dood. Hij kon het werk eigenlijk niet loslaten. Het is echt een levenswerk van Edvard Grieg. Hier hoorde een opname met pianist Leifhove Ansnes, de Berliner Philharmoniker en dirigent Maris Janssons. Dit is Joaquin Turina.

Een fandanguilo, een kleine, iets levendigere fandango van Joaquín Turina door gitarist Pepe Romero. La Torre del Oro, de Gouden Toren. Het is een 12-hoekige historische toren in Sevilla uit de jaren 1200. Het is een historisch herkenningspunt aan de haven van Sevilla. En La Torre del Oro is ook de titel van het album van L'Arpeggiata, onder leiding van Cristina Plujar. Want zij gingen op zoek naar muziek die Sevilla is binnengekomen via die haven, via die toren, via handelsreizen en Spaanse overzeese kolonies.

La Petenera, een Mexicaans volkslied en meteen ook een opvallend goed voorbeeld van de kruisbestuiving tussen Mexico en Spanje. Want de begeleiding van dit Mexicaans lied is gebaseerd op een Spaans barok zarabanda. Een barokke dansvorm uit Spanje. Een vorm die ook Mexico heeft bereikt via handelsreizen. Is te horen op het nieuwe album La Torre del Oro, de Gouden Toren. Een toren die in Sevilla staat. Mooi symbool voor die kruisbestuiving, voor die handelsreizen, die overzeese handelsreizen, hoorden we hier met de stem van Vincenzo Capezzuto. En deze man is ook een paar keer naar Mexico geweest en hij schreef daar zelfs een paar werken over, een paar muziekstukken. Maar hier horen we van hem een traag deel voor strijkkwartet. Ik heb het over Aaron Copland. Het Brodsky-kwartet speelt nog even het Lento Molto. Met andere woorden, heel traag voor deze zaterdagochtend uit Copland's Two Pieces for String Quartets.

0: Het is 19:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De federale regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende maatregelen goedgekeurd. Onder meer extra verlofkrediet voor de komst van een kind, een meer flexibele berekening van de werkuren en een invoerverbod op Israëlische producten uit bezette Palestijnse gebieden. Ook de Vlaamse regering heeft een laatste keer vergaderd en onder meer extra plaatsen in de woonzorgcentra goedgekeurd en de subsidies voor regionale luchthavens verlaagd. De zware brand in het zuiden van Noorwegen is nog altijd niet onder controle. Ruim 100 woningen zijn al verwoest. De hulpdiensten staan klaar om een verpleegtehuis in de buurt te ontruimen. Het vuur brak gistermiddag uit in één huis in Drammen op 50 kilometer van Oslo. Door de felle wind verspreidde het vuur zich razendsnel. En in Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Bij die aanval brak brand uit in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. In de buurt van Moskou is nog een ander distributiecentrum van dezelfde winkel geraakt bij een droneaanval. Daar vielen geen slachtoffers. Het weer heerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder. Ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het is dan vaak droog en maxima rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: In ons land stierven tijdens de hittegolf in juni 48% meer mensen dan normaal. Goed voor 2000 extra doden. Hulpdiensten raakten overbelast door een gebrek aan coördinatie. Ambulanciers troffen in bloedhete woningen mensen aan die dood in hun zetel lagen. Terwijl andere Europese steden en landen hittecrisisplannen uitrolden, beperkten onze beleidsmakers zich tot adviezen om voldoende te drinken en schaduw op te zoeken. Dat krijg je dus wanneer een land de klimaatverstoring nooit ernstig neemt, schrijft Barbara de Busseren in De Morgen. De schokken van extreme hitte tot waterschaarste volgen elkaar steeds sneller op en kosten ons steeds meer in mensenlevens en euro's. Hopelijk wordt klimaatverstoring voortaan even ernstig genomen als defensie, want het is defensie. De Vlaamse en federale overheid hebben allebei een subsidieregister gelanceerd. Goed bedoeld, maar een kat vindt er haar jongen niet in terug. Alle geldstromen worden op één hoop gegooid, waardoor het moeilijker wordt om echte excessen bloot te leggen. In het laatste nieuws haalt Timmy van Diepen de 800.000 euro voor een videopodcast nog eens aan, terwijl er nauwelijks geld is voor geestelijke gezondheidszorg. Het legt het gebrek aan focus bij onze overheid bloot. Hoe lang spreken we al over een kerntakendebat in dit land? We zijn nog niet eens aan de top van de ijsberg beginnen krabben. Naar Koen Vidal in de Standaard. 7 getalenteerde Palestijnse jongeren wonnen een subsidiebeurs voor Belgische universiteiten, maar ze zitten vast in een absurd kluwe. Om een visum te krijgen moeten ze Gaza verlaten, maar om Gaza te verlaten hebben ze dat visum nodig. Frankrijk, Italië en Ierland evacueerden ondertussen al tientallen Gazaanse beursstudenten. Een Belgische rechter oordeelde dat een beursstudent zijn visum van op afstand moet kunnen aanvragen, maar de federale regering legt die beslissing naast zich neer. Blijkbaar zijn er tegenkrachten binnen de regering die de komst van 7 beloftevolle studenten als een migratieprobleem zien. Of is het manifeste onwil om bij te dragen aan de menselijke wederopbouw van Gaza? Europa stuurt zijn klimaatbeleid bij. Bedrijven krijgen meer tijd om hun groene doelen te halen en meer perspectief op financiële steun. Maar vergeleken met het Amerikaanse en Chinese geweld blijven onze economische ambities bescheiden, schrijft Peter de Grote in De Tijd. Een belangrijk deel van de Europese vergroeningsagenda werd gerealiseerd doordat industriële bedrijven hun biezen pakten. Het heeft weinig zin vervuilende productie naar andere continenten te duwen waar ze onder slechtere omstandigheden wordt heropgestart. Om echt een vuist te maken tegen China moet Europa af van zijn trage besluitvorming en zware bureaucratie. Het debat over de partijfinanciering laait opnieuw op, dat schrijft Pieter Le Saffer in het Nieuwsblad. De beloofde bevriezing van de partijsubsidies houdt geen stand. Door een stijgend aantal kiezers is het totale bedrag toch weer toegenomen. De politiek heeft het moeilijk om zichzelf te hervormen. Twee parlementsvoorzitters pleiten onlangs voor kleinere, slagkrachtigere parlementen. Le Saffer ziet daarin een opening. Meer geld voor de ondersteuning van parlementsleden en minder voor partijcommunicatie zou de parlementaire democratie versterken en de particratie afzwakken. Zelfde onderwerp bij Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Ondanks de belofte van de regering De Wever om de partijsubsidies niet meer te indexeren, zijn ze toch met ruim 3 miljoen euro gestegen. De politieke klasse lijkt niet te beseffen dat dit gulzige spijzen van de eigen kas haar reputatie geen goed doet. Zeker nu van de bevolking zware financiële inspanningen worden gevraagd. Er moet ergens een plafond komen en het is hoog tijd om die dotaties grondig te hervormen. De Limburgse milieukoepel neemt een nieuwe wending rond leegstaande boerderijen in landbouwgebied. De directeur zegt dat politici niet de moed hebben om te zeggen dat zo'n boerderij weg moet en dat ze daarom het dossier voor zich uitschuiven. Of een functiewijziging mogelijk is, hangt af van gemeente tot gemeente. In het belang van Limburg stelt Liliana Casagrande vast dat een overheid die een fortuin uitgeeft aan ruimtelijke plannen zich ook aan haar eigen principes moet houden. Maar die rechtlijnigheid mag geen mierenneukerij worden. Want als de milieuorganisatie haar sympathie verliest, krijgt ze niets meer gedaan. Het is zaterdag 18 juli. Ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

De eerste symfonie die ik ooit van Shostakovich live heb gehoord. Symfonie nummer 5. Een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Zeker ook door dit tweede deel, het Allegretto. Hier door Oslo Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Klaus Mäkelä. Filmcomponisten die af en toe ook eens niet voor het grote witte doek schreven voor de filmzalen. Maar bijvoorbeeld kamermuziek. Wel, dat ontdekken we in het album Beyond Vertigo. Van het Roland Hendricks Ensemble. Met dus klarinetist Roland Hendricks. En de titel Beyond Vertigo verwijst natuurlijk naar de Hitchcock-film Vertigo, met een soundtrack van Bernard Herrmann, de filmcomponist die ook soms kamermuziek schreef, die ook soms niet voor films schreef, toen hij er een beetje genoeg van had. En in dat lijstje moet ook filmcomponist Nino Rota staan. Hij verzorgde de soundtracks voor films als The Godfather en La Dolce Vita, maar in 1973 schreef Nino Rota dit trio voor klarinet, cello en piano.

Roland Hendricks op klarinet, Sébastien Walnier op cello en Liebrecht van Beckenvoort aan de piano voor dit trio van Nino Rota. Een filmcomponist die dus ook soms eens zin had om niet met regisseurs samen te werken en om vooral zijn eigen ding te doen, horen we hier dus in dat trio. Staat op het album Beyond Vertigo, met daarop ook niet filmmuziek van filmcomponisten zoals Bernard Herrmann, Frederik de Vreese, Tigran Mansourian, Ennio Morricone en John Cordiano. En wat ook op tijd en stond in films gebruikt wordt, zoals in de oorlogsfilm Platoon met Willem Dafoe in de hoofdrol, is het adagio voor strijkers van Samuel Barber. Het adagio kennen we vooral in de versie voor groot strijkorkest, maar dit is de originele versie als tweede deel uit het strijkkwartet, dus maar vier strijkinstrumenten van Samuel Barber.

0: De muzikanten van het Kalydor String Quartet, een Amerikaans strijkkwartet, hier in het adagio van Samuel Barber. We kennen dat adagio eigenlijk zonder veel context, zonder andere delen uit dat strijkkwartet. Dus daarom hoorden we na het adagio ook nog eens het korte, snelle derde deel dat daarna komt in die muziek van Barber. Straks, na 8 uur, nog eens een klassieker van Thomas Tellis voor 40 stemmen, Spem in Alium. En ik heb ook Lully klaarstaan. Tot zo.
1: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
2: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
1: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
2: Por VRT Max.
3: Kai Theater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
4: Net voor de ministers met vakantie vertrekken hebben zowel de federale als de Vlaamse regering nog een hele reeks maatregelen goedgekeurd. En een zware brand in het zuiden van Noorwegen is nog niet onder controle. De federale regering heeft tot iets na 5 uur vanmorgen bijeengezeten voor een laatste vergadering voor de zomervakantie. De ministers zaten al sinds gisterochtend samen en tijdens de keerschieter op die tijd zijn er nog heel wat akkoorden gesloten.
5: Ja, in totaal zijn er 70 tot 80 voorstellen goedgekeurd. Er is dus productief gewerkt, klinkt het bij de premier. Zo zullen ouders binnen het jaar na de geboorte van hun kind 5 dagen extra geboorteverlof kunnen opnemen. De dagen zullen in eerste instantie naar de vader gaan, maar kunnen ook overgedragen worden, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
6: Als dat nu om een of andere reden niet gaat voor de vader, dan kan de vader dat doorgeven aan de moeder. Door het feit dat die extra week eerst wordt aangeboden aan de vader, ja, stimuleer je ook wel jonge vaders om tijd te nemen voor pasgeboren kinderen.
5: De regering wil daarnaast ook de werkroosters van werknemers flexibeler maken, door werkuren niet meer op maandbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je bepaalde periodes meer kunnen werken en andere minder, zonder loonsverlies. Over de details moet wel nog verder onderhandeld worden, want zonder koopkrachtpremie kan de nieuwe regeling voor de Partij Vooruit niet doorgaan. En er is ook nog een ander akkoord over de importban op producten die uit Israël bezette gebieden komen en een sociaal akkoord bij Defensie.
4: Dankjewel, Tess. En ook de Vlaamse regering heeft net voor haar zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat ze meer op eigen benen moeten staan en dus op minder subsidies zullen kunnen rekenen. Het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, veroorzaakte oneenigheid. Maar de sfeer blijft goed, zegt Vlaamse minister-president Diependalen.
7: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
4: De zware brand die in het zuiden van Noorwegen ruim 100 woningen verwoest heeft, is nog altijd niet onder controle, zegt de brandweer. Het vuur brak gistermiddag uit in 1 huis in Drammen, dat ligt op 50 kilometer van Oslo. De felle wind maakte het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Honderden mensen zijn geëvacueerd en mogelijk moet vanmorgen ook nog een verpleegtehuis in de buurt ontruimd worden. 1 brandweerman is licht gewond geraakt en verschillende mensen liepen een rookvergiftiging op. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Canada van opzettelijke nalatigheid in het bosbeheer. In Canada woeden honderden bosbranden en die veroorzaken zware luchtvervuiling in grote Amerikaanse steden als Detroit, Chicago, New York en Washington. Trump dreigt er nu mee om Canada nieuwe handelstarieven op te leggen. De Canadese premier Carney wijst er dan weer op dat klimaatverandering een gedeelde verantwoordelijkheid is. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval. Die veroorzaakte brand in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. Dichter bij de Russische hoofdstad is een ander distributiecentrum van dezelfde winkel getroffen. Daar is niemand gewond geraakt. En in verschillende steden in Oekraïne is gisteravond opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. In de hoofdstad Kiev kwamen duizenden mensen op straat. Fedorov was nog maar een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. De minister van Defensie is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Journalist Arno de Dekker zag in Kharkiv veel onbegrip.
8: Rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn vreedzaam. Ludieke bordjes om te vragen, wat is er aan de hand? Breng Fedorov back. Dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
4: Dit weekend eindigt het WK voetbal en de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino hebben nu al de balans opgemaakt. En dat gebeurde met veel wederzijdse loftuigingen. Trump zei dat de VS ook de volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dan zonder Canada en Mexico. En Infantino prees de president en zijn entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is volgens Infantino het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de hele menselijke geschiedenis.
9: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen, and we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
4: Het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder. En ook begin volgende week krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het is dan vaak droog en de maxima gaan tot 23 graden. We begonnen met de beslissingen van de federale en de Vlaamse regering op hun laatste vergaderingen voor de politieke zomervakantie. Er zijn tientallen maatregelen afgesproken. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
1: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Heeljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Maandag om 8 uur op Clara en VRT Max.
3: Clara staat op met Sander de Keren.

Heel fijn dat u bij ons bent. Welkom bij Clara. Dit was een barok ontbijtje met Jean-Baptiste Lully en zijn passacaille voor de opera Armide. En we kunnen ook altijd ontbijten in een achthoekige kamer, een banketkamer zoals die te vinden was in het kasteel van de graaf van Arundel in Nonsuch Palace. Want daar zou Thomas Tallis in 1573 zijn nieuw werk laten horen hebben, Spem in Alium. Het is een vocaal werk voor 40 stemmen, waar in elke hoek van die achthoekige kamer 5 stemmen stonden opgesteld. Dus 40 in totaal, verspreid over die 8 hoeken. Zodat de muziek als een echt surround effect van alle hoeken op je afkwam als luisteraar. En Thomas Tallis speelt hier ook echt mee, want maar een paar keer in dit werk zingen alle 40 stemmen als 1 blok samen. En ja, continu vult het ene koor van 5 stemmen het andere aan. Het klinkt echt als een muzikale estafette. Zeker als je het weet, begint het ook echt op te vallen dat je verschillende koren hoort die samen zingen of die afwisselen. Dit zijn de stemmen van de 16 en dirigent Harry Christophers in dat mooie, bijzondere Spem in Arium.

spam in Allium. Nog nooit heb ik mijn hoop in iemand anders gelegd dan in jou. Het is een religieuze Latijnse tekst die Thomas Tellis goed gekozen heeft, want het was een mooie boodschap om te zingen voor de 40ste verjaardag van zijn bazin, Queen Elizabeth. In 1573 werd ze 40 en dat werd gevierd met deze muziek, Spam in Allium, voor 40 stemmen. Hier hoorden we die 40 stemmen opgesplitst dus in 8 groepjes van 5 stemmen. Van de 16, het ensemble onder leiding van Harry Christophers. Stel je voor, u klapt in de handen een bepaald ritme samen met iemand anders, maar plots verspringt een van de twee met dat ritme, waardoor je allebei nog hetzelfde klapt, maar niet synchroon, niet allebei met hetzelfde startpunt. En de ene blijft verspringen en verspringen tot je uiteindelijk magischerwijs weer samenkomt. Dat is het principe van faseverschuiving of phasing. En dat is het stijlkenmerk van de muziek van Steve Reich. Zoals te horen in deze clapping music.

Ja, in de handen klappen kan heel muzikaal worden. Applaus hier voor Russ Hartenberger en Steve Reich. Zij klapten samen in de handen voor deze clapping music van Reich. Het is niet gemakkelijk om het uit te voeren. Straks, na 8:30, nog eens dat mooie pianoconcerto van Maurice Ravel. Maar eerst nog even Timothy Ridout op alt-viool in deze Fantasia van Telemann. Goedemorgen.

0: Het is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de laatste vergadering voor haar zomervakantie heeft de federale regering tientallen maatregelen goedgekeurd. Onder meer extra geboorteverlof van 5 dagen in het eerste jaar na de geboorte. Die dagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de vader, maar ze kunnen ook overgedragen worden. De Vlaamse regering heeft ook een laatste keer vergaderd en onder meer de subsidies voor de regionale luchthavens herbekeken. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar ze zullen meer op eigen benen moeten staan. De zware brand in het zuiden van Noorwegen is nog altijd niet onder controle. Ruim 100 woningen zijn verwoest en de hulpdiensten staan klaar om een verpleeghuis in de buurt te ontruimen. Het vuur brak gistermiddag uit in 1 huis in Drammen op 50 kilometer van Oslo. Door de felle wind verspreidde het vuur zich razendsnel. En in verschillende steden in Oekraïne is gisteravond opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. Die was nog maar een half jaar minister, maar had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. De minister van Defensie is erg populair in Oekraïne, want hij leek het tij te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen bredere opklaringen en ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het is dan vaak droog met maxima rond 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

0: Pianiste Anna Vinitskaya samen met het Deutsche Symfonieorkest Berlin.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full

Weet je dat gevoel van een jazzband imiteren? Dus hij maakte het standaard orkest iets kleiner. Wat er ook voor zorgt dat de piano er nog beter uitkwam. En zo schreef hij niet per se voor alle instrumenten. Hij gebruikte bijvoorbeeld maar één hobo en één trombone. En hij gaat er vooral heel spaarzaam mee om met het hele orkest. Zeker in dit tweede deel. En het ritmische van de Amerikaanse muziek imiteerde Ravel door een heel arsenaal aan percussie-instrumenten. Dus daar hield hij zich dan weer niet in. Deze man schreef heel wat operettes en hij was een grote naam op Tin Pan Alley in New York. Victor Herbert.

De stem van Michaela Bennett in Kiss Me Again, een nummer van Victor Herbert, is te horen op het nieuwe album van Sinfonia of London, het orkest met dirigent John Wilson en met saxofonist Chad Smith, want zij gaan 100 jaar terug in de tijd en gaan terug naar de hoogdagen van de saxofoon in de jaren 20, met op dat album trouwens ook heel wat muziek van Rudy Weedoff. Hij was een klarinetist en later ook een pionier en ambassadeur voor het toen nieuwe instrument, de saxofoon. En dit zijn de vier saxofoons van het Alea Saxophone Quartet, dus we hebben een bariton.

De Italiaanse muzikanten van het Alea Saxofoon Quartet. Voor de 80ste verjaardag van Arvo Pärt in 2015 speelden ze alle saxofoonmuziek van Pärt met een hele reeks concerten in Italië. En in 2017 verscheen hun album Anima, Arvo Pärt Anima heet die plaat, met daarop allemaal bewerkingen van Pärt muziek voor saxofoon, zoals deze Fratres. Normaal voor viool en piano, maar ook bijzonder mooi vind ik hier op bariton sax, tenor sax, en sopraan saxofoon. Deze Poolse vrouw was violiste en zelfs concertmeester in het Pools Nationaal Orkest. Ze schreef 7 vioolconcerto's en ook 7 strijkkwartetten. En dit is nog even haar 4e strijkkwartet, Gracina Baciewicz.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Tot iets na 5 uur vanmorgen heeft de federale regering bijeengezeten voor een laatste vergadering voor de zomervakantie. De ministers zaten al sinds gisterochtend samen en, des de keerschieter, in die tijd zijn er heel wat akkoorden gesloten.
1: In totaal zijn er 70 tot 80 voorstellen goedgekeurd. Er is dus productief gewerkt, klinkt het bij de premier. Zo zullen ouders binnen het jaar na de geboorte van hun kind 5 dagen extra geboorteverlof kunnen opnemen. De dagen zullen in eerste instantie naar de vader gaan, maar kunnen ook overgedragen worden, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
2: Als dat nu om een of andere reden niet gaat voor de vader, dan kan de vader dat doorgeven aan de moeder. Door het feit dat die extra week eerst wordt aangeboden aan de vader, ja, stimuleer je ook wel jonge vaders om tijd te nemen voor pasgeboren kinderen.
1: De regering wil daarnaast ook de werkroosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op maandbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je bepaalde periodes meer kunnen werken en andere periodes minder. Over de details moet wel nog verder onderhandeld worden, want de regeling kan voor de partij vooruit alleen doorgaan als de koopkracht beschermd wordt, door bijvoorbeeld een koopkrachtpremie. Er is ook onder andere een akkoord over een importban op producten die uit door Israël bezette gebieden komen en een sociaal akkoord bij Defensie.
0: Dankjewel, Tess. En ook de Vlaamse regering heeft net voor haar zomervakantie verschillende akkoorden bereikt. Onder meer over extra plaatsen in de woonzorgcentra en over de toekomst van de regionale luchthavens. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens van Antwerpen, Oostende en Wevelgem, maar zegt ook dat ze meer op eigen benen moeten staan en dus op minder subsidies zullen kunnen rekenen. En het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, veroorzaakte oneenigheid binnen de regering. Maar de sfeer blijft goed, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
3: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: Bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn ruim 100 huizen verwoest. De brand is op zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Oslo uitgebroken in de buurt van de stad Drammen. Pauline Lambert, die brand is gistermiddag al ontstaan, is die intussen onder controle?
4: Ja, ondertussen wel. Dat heeft de brandweer net gemeld. En sinds vanochtend zijn er ook opnieuw blushelikopters kunnen ingezet worden. Een tijd lang kon dat niet, omdat het donderde en bliksemde. Gistermiddag, zoals je zei, inderdaad, is die brand uitgebroken in een huis en heeft zich dan snel verspreid ook naar een bos in de buurt. Honderden mensen moesten daardoor geëvacueerd worden. Op dit moment zijn er wel geen vermisten. Er zijn wel 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En 1 brandweerman is ook licht gewond geraakt. De oorzaak van de brand die is nog niet duidelijk.
0: Dankjewel, Paulien. In Rusland zijn 7 doodgevallen na een Oekraïense droneaanval. Die veroorzaakte brand in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. Dichterbij de Russische hoofdstad is een ander distributiecentrum van diezelfde online winkel geraakt. Daar is niemand gewond geraakt. En in verschillende steden in Oekraïne is gisteravond opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. In de hoofdstad Kiev kwamen 1000 mensen op straat. Fedorov was nog maar een half jaar aan de slag, maar hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. De minister van Defensie is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Journalist Arno de Dekker zag in Kharkiv veel onbegrip.
5: Rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn, vreedzaam, ludieke bordjes om te vragen wat is er aan de hand, bring Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv, want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
0: Het weer, eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen bredere opklaringen en ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het is vaak droog met maxima rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: de krantencommentaren.
7: In ons land stierven tijdens de hittegolf in juni 48% meer mensen dan normaal. Goed voor 2000 extra doden. Hulpdiensten raakten overbelast door een gebrek aan coördinatie. Ambulanciers troffen in bloedhete woningen mensen aan die dood in hun zetel lagen. Terwijl andere Europese steden en landen hittecrisisplannen uitrolden, beperkten onze beleidsmakers zich tot adviezen om voldoende te drinken en schaduw op te zoeken. Dat krijg je dus wanneer een land de klimaatverstoring nooit ernstig neemt, schrijft Barbara de Busseren in De Morgen. De schokken van extreme hitte tot waterschaarste volgen elkaar steeds sneller op en kosten ons steeds meer in mensenlevens en euro's. Hopelijk wordt klimaatverstoring voortaan even ernstig genomen als defensie, want het is defensie. De Vlaamse en federale overheid hebben allebei een subsidieregister gelanceerd. Goed bedoeld, maar een kat vindt er haar jongen niet in terug. Alle geldstromen worden op één hoop gegooid, waardoor het moeilijker wordt om echte excessen bloot te leggen. In het laatste nieuws haalt Timmy van Diepen de 800.000 euro voor een videopodcast nog eens aan, terwijl er nauwelijks geld is voor geestelijke gezondheidszorg. Het legt het gebrek aan focus bij onze overheid bloot. Hoe lang spreken we al over een kerntakendebat in dit land? We zijn nog niet eens aan de top van de ijsberg beginnen krabben. Naar Koen Vidal in de Standaard. 7 getalenteerde Palestijnse jongeren wonnen een subsidiebeurs voor Belgische universiteiten, maar ze zitten vast in een absurd kluwe. Om een visum te krijgen moeten ze Gaza verlaten, maar om Gaza te verlaten hebben ze dat visum nodig. Frankrijk, Italië en Ierland evacueerden ondertussen al tientallen Gazaanse beursstudenten. Een Belgische rechter oordeelde dat een beursstudent zijn visum van op afstand moet kunnen aanvragen, maar de federale regering legt die beslissing naast zich neer. Blijkbaar zijn er tegenkrachten binnen de regering die de komst van 7 beloftevolle studenten als een migratieprobleem zien. Of is het manifeste onwil om bij te dragen aan de menselijke wederopbouw van Gaza? Europa stuurt zijn klimaatbeleid bij. Bedrijven krijgen meer tijd om hun groene doelen te halen en meer perspectief op financiële steun. Maar vergeleken met het Amerikaanse en Chinese geweld blijven onze economische ambities bescheiden, schrijft Peter de Grote in De Tijd. Een belangrijk deel van de Europese vergroeningsagenda werd gerealiseerd doordat industriële bedrijven hun biezen pakten. Het heeft weinig zin vervuilende productie naar andere continenten te duwen, waar ze onder slechtere omstandigheden wordt heropgestart. Om echt een vuist te maken tegen China, moet Europa af van zijn trage besluitvorming en zware bureaucratie. Het debat over de partijfinanciering laait opnieuw op, dat schrijft Pieter Le Saffer in het Nieuwsblad. De beloofde bevriezing van de partijsubsidies houdt geen stand. Door een stijgend aantal kiezers is het totale bedrag toch weer toegenomen. De politiek heeft het moeilijk om zichzelf te hervormen. 2 parlementsvoorzitters pleiten onlangs voor kleinere, slagkrachtigere parlementen. Le Saffer ziet daarin een opening. Meer geld voor de ondersteuning van parlementsleden en minder voor partijcommunicatie zou de parlementaire democratie versterken en de particratie afzwakken. Hetzelfde onderwerp bij Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Ondanks de belofte van de regering De Wever om de partijsubsidies niet meer te indexeren, zijn ze toch met ruim 3 miljoen euro gestegen. De politieke klasse lijkt niet te beseffen dat dit gulzige spijzen van de eigen kas haar reputatie geen goed doet, zeker nu van de bevolking zware financiële inspanningen worden gevraagd. Er moet ergens een plafond komen en het is hoog tijd om die dotaties grondig te hervormen. De Limburgse milieukoepel neemt een nieuwe wending rond leegstaande boerderijen in landbouwgebied. De directeur zegt dat politici niet de moed hebben om te zeggen dat zo'n boerderij weg moet en dat ze daarom het dossier voor zich uitschuiven. Of een functiewijziging mogelijk is, hangt af van gemeente tot gemeente. In het belang van Limburg stelt Liliana Casagrande vast dat een overheid die een fortuin uitgeeft aan ruimtelijke plannen zich ook aan haar eigen principes moet houden. Maar die rechtlijnigheid mag geen mierenneukerij worden. Want als de milieuorganisatie haar sympathie verliest, krijgt ze niets meer gedaan. Het is zaterdag 18 juli. Ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
6: Clara staat op met Sander de Keren.
8: Goedemorgen. Soms hebben dingen wat tijd nodig. Daar kan Beethoven ook over meespreken, want in de krant las hij een recensie van zijn nieuwe vioolsonate. En de journalist begon positief. Hij schrijft: Beethoven heeft een eigen stijl. Maar wat voor een bijzondere stijl is het? Zo geleerd, zo beleerd, niets lyrisch, niets natuurlijks. Het verliest elk geduld, elk plezier. Maar het was een kwestie van tijd, want als deze eerste vioolsonate van Beethoven zijn eerste single was, dan was zijn album met in totaal 12 sonates 2 jaar later een schot in de roos.

Violiste Alina Ibragimova op een Andrea Amati viool uit 1570 voor de liefhebbers en Cédric Thiberguin. Hij speelde op een kopie van een Anton Walter pianoforte uit 1794, de juiste periode voor deze muziek van Ludwig van Beethoven, hier samen in de finale uit de eerste vioolsonate van Beethoven. De hoge messen van Bach. Het is misschien wel de bekendste mis van Bach, maar hij schreef nog heel wat andere, kleinere missen waarvoor hij muziek hergebruikte uit zijn vroegere cantates. Ja, Bach die schreef vooral muziek in de Duitse taal voor in de protestantse kerk in Leipzig, maar hij schreef ook 4 korte missen in het Latijn, Gloria Kyrie missen. Alsof hij zijn beste melodieën uit zijn Duitsstalige cantates toch wou vereeuwigen in een tijdloze Latijnse mis. Dit is zo een van die missen in de nieuwe opname met de Kölner Academie en dirigent Michael Alexander Willens. Geen grote koren hier, alleen 4 solisten die ook de koorpartijen op zich nemen.

Mooie nieuwe opname van de Lutherse missen van Johann Sebastian Bach. Kortere, kleinere missen zijn dat op Latijnse teksten. Met gerecycleerd materiaal uit Bach's vroege cantates. Dit waren een paar fragmenten uit de mis in Fa groot met de Kölner Academie. Dirigent Michael Alexander Willens en vier solisten die dus ook de koorpartijen op zich nemen. Sopraan Hanna Herfurtner hoorden we hier. Elvira Billalt, Guilmin Bouwen, tenor en Thomas Bonny Bas. De nieuwe opname van die Lutherse missen is verschenen op het label Pentatone. Deze Duitse vrouw volgde pianolessen bij Clara Schumann. Ze viel in de prijzen met haar muziek voor cello en piano. Ze stond op de grootste podia in Duitsland met haar operas, met haar oratoriummuziek. En als journaliste pleitte ze voor een gelijkwaardige behandeling tussen mannelijke en vrouwelijke muzikanten en componisten. Want als componiste werd ze heel wat gediscrimineerd omdat ze een vrouw was. Dit is Louise Adolfa Lebeau.

0: Het pianokwartet van Louise Adolpha Le Beau, een Duitse componiste. Haar naam klinkt Frans, maar ze is Duits. Deze muziek werd geprogrammeerd tijdens een concertreeks in het Gewandhaus in Leipzig in 1884. En daar ontmoette ze ook Johannes Brahms, die vol lof was over de muziek van de toen 34-jarige Louise. Dit was de finale uit haar pianokwartet door het Kaleidoscope Chamber Collective op een album Brahms and Contemporaries. Goedemorgen, even terug naar het Jazz Montreux Festival, het jaar 2006.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

Paco de Lucia en het nummer La Barossa, zoals hij het speelde in 2006 op het Montreux Jazz Festival. Flamenco-gitarist Paco de Lucia kwam 3 keer naar het festival in Montreux in 1984, in 2006 en 2012. Dit was een opname uit 2006. En die beste takes die zijn verzameld op het album The Montreux Years.

7 bekende Spaanse liederen. 7 canciones populares españolas. Het is muziek van Manuel de Falla. Hier het 4e lied in Gotha door sopraan Laure Binon met haar collega's van Revue Blanche op harp, fluit en altviool. En ook zijn

Sans had iets met Spanje, want hij schreef heel wat nieuwe composities voor de jonge Spaanse violist Pablo de Sarasate. En zo schreef hij in 1863 dit Spaans getinte Introduction e Rondo Capriccioso. We horen eerst een trage introductie en dan barst de virtuositeit helemaal los. Hier in een energieke opname door de Spaanse violiste María Dueñas.

Ja, fantastisch. De Spaanse violiste Maria Dueñas. Vorig jaar bracht ze een album uit met als rode draad de 24 capriccio's van Paganini. Maar dat vulde ze nog aan met andere capriccio's in de klassieke muziek, zoals van Berlioz, Kreisler, Wieniawski. En dus ook dit, Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint-Saëns. Hier te horen met het Deutsche Symfonieorkest Berlin, dirigent Michael Gerz. Blijf bij ons, straks na 10 uur nog veel meer zomer hier op Clara met Carlo Sio. Maak er een mooie dag van.

0: IT-nieuws met Gert van Boksel. De federale regering wil de dienstroosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op maandbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je in bepaalde periodes meer kunnen werken en in andere periodes minder. Over de details moet nog wel voort onderhandeld worden, want de regeling kan voor regeringspartij Vooruit alleen als er een premie komt die de koopkracht van werknemers beschermt. Dat zegt vicepremier Frank van den Broeke.
1: Ik ben heel duidelijk geweest tegenover mijn collega's. Als we niet een hele concrete koopkrachtpremie kunnen geven voor werknemers die in zo'n schema van annualisering stappen, waardoor ze geen verlies lijden in vergelijking met iemand die vandaag gewoon klassieke overuren zou doen en daar dus eigenlijk wel extra voor krijgt, dan zal dat er niet komen.
0: Op haar laatste vergadering voor de zomervakantie sprak de federale regering ook af om 5 dagen extra geboorteverlof toe te kennen. Die gaan in eerste instantie naar de vader. Er is ook een sociaal akkoord bij Defensie bereikt en afgesproken dat er een invoerverbod komt op Israëlische producten uit bezette Palestijnse gebieden. Flo Zo, de koepel van de onafhankelijke ouderenzorg, is tevreden met de ruim 40 miljoen euro die Vlaamse minister van Welzijn Gené investeert in nieuwe woonzorgplaatsen. Een groot deel gaat naar kort verblijf. Ouderen krijgen dan meer kansen om langer thuis te blijven wonen en mantelzorgers krijgen meer ademruimte. Flo Zo is blij met de investeringen, maar er is nog veel meer nodig, zegt Candice de Wind.
2: Ik vind dat heel mooi van de minister dat ze extra investeert in kort verblijf om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Maar op een bepaald moment zullen we ook extra woonzorgbedden nodig hebben. We weten uit een aantal studies dat we minstens een 7000-tal bedden zullen nodig hebben richting 2030. Dus in die zin is het een eerste stap, maar we hebben vooral nood aan een toekomstgericht en een wendbaar beleid.
0: Nu komen er 3500 plaatsen bij, de helft van het nodige aantal volgens Flo Zo. De supportersfederatie van voetbalclub Antwerp reageert tevreden op de nieuwe eigenaar van de club. De vorige, ondernemer Paul Gijsens, heeft de club verkocht aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houden en Toby Alderwereld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen door de financiële moeilijkheden. Voorzitter Dominique van Landegem van de supportersfederatie hoopt dat de rust nu terugkeert.
3: Blij en opgelucht dat er eigenlijk een overname is. Het is een lastig seizoen geweest. Vooral terug stabiliteit, zowel financieel als sportief. Ik denk dat de mensen zijn met zakelijk verstand. Nu, een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Dus ik hoop ook dat er geluisterd wordt naar de fans, naar onze inbreng. Maar zij gaan van ons alle kansen krijgen en wij kijken heel positief naar de toekomst.
0: Het weer heerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen bredere opklaringen en begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Vaak droog en maximaal rond 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
5: Goedemorgen, welkom. Ik nam deze ochtend de trein en het was alsof ik erbij was. Op die eerste avond van de Gentse feesten. Het perron, of de meeste mensen op het perron roken naar bier, alcohol en sigaretten, dat soort dingen. Het was alleszins een belevenis om daar de trein te nemen. Ik heb alleszins de massa vermeden. Ik lag netjes op tijd in bed, want ik moest natuurlijk bij u zijn voor de Zomer van Clara tot 1 uur. En dit is voor alle nachtraven een serenade van Wolfgang Amadeus Mozart.

De zomer van Clara begon vandaag met Scottish Chamber Orchestra en een serenade van Wolfgang Amadeus Mozart, zijn Colloredo-serenade, een verwijzing naar zijn carrière in Salzburg. Hopelijk heeft u een mooi weekend voor de boeg en als u vandaag of morgen vrienden, ouders of grootouders bezoekt, neem dan eens een bosje bloemen mee. Dat is dat toch leuk een beetje, hè? Om wat kleur in huis te halen, of vindt u dat allemaal net voor de hand liggend, te cliché? Geen probleem, hier een alternatief. Bloemenstuk van Robert Schumann.

Het salonorkest van de Komische Oper in Berlijn speelde Marion Tango van Friedrich Holländer en dat staat op de nieuwe cd van mezzosopraan Anne-Sophie von Otter, die hier dus even aan de zijlijn wachtte tot het haar beurt was. Haar nieuwe album heet Berlin, Berlin, Berlin, Cabaret und Exil. Friedrich Holländer groeide op in een toch wel muzikaal en theatraal gezin. Zijn vader was een belangrijke componist in de operette- en revuewereld, schreef ook een aantal belangrijke populaire liederen. Zelf studeerde hij als master af bij Engelbert Humperdinck, die Friedrich Holländer. Later zou hij ook zijn eigen cabarettheater oprichten in Berlijn, Tingle Tangle. En in diezelfde jaren 30 schreef hij ook de muziek voor Falling in Love Again. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Dat nummer dat Marlene Dietrich zo onsterfelijk heeft gemaakt. Een paar jaar later zette Avril Coleridge Taylor een punt achter haar pianoconcerto, ook in de jaren 30 van de vorige eeuw. Samantha Agee pakte de primeur. Zij is de eerste ooit om dat pianoconcerto professioneel op te nemen. John Andrews dirigeert BBC Philharmonic Orchestra.

0: Deze muziek kan een ontdekking voor u zijn. Het pianoconcerto van Avril Coleridge-Taylor met Samantha Agay aan de piano en BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Andrews. We stopten bij het tweede deel dat Avril Coleridge-Taylor opdroeg aan Edward Elgar. Nog zo'n ronkende naam uit de klassieke muziek. Hij was een belangrijke eerste grote supporter van Samuel Coleridge-Taylor, de vader van Avril. En dus wilde ze hem natuurlijk ook bedanken in haar muziek. Helaas is er van Avril Coleridge-Taylor geen aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek, maar van vader Samuel zeker wel. Clara en Sander doken in zijn doorbraakwerk, Hiawatha's Wedding Feast. En die aflevering, net als alle andere, kan u beluisteren op VRT Max.
1: De zomer van Clara.

Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Clara Live.

De Kapsberg Girls met Pourquoi le berger qui m'engage, muziek van Julie Pinel, die in 1737 overleed. Heel vroeg gestorven, jong gestorven, 27 jaar was ze, Julie Pinel. En we weten helaas ook bitter weinig over dat korte leven, maar wat we wel kunnen uitrekenen is dat ze 19 was toen deze veel oudere componist overleed. Zij leefde een groot deel in de 17e eeuw, deze Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre.

Jolente de Meijer en Nicolaas Kendé speelden nog een arrangement van een prelude van Dmitri Shostakovich. Het nieuws van 11 uur komt eraan en een paar minuten later keren we alweer terug naar de muziek met Ryuichi Sakamoto aan de piano. Tot zo.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Vuren, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Zorgnet Icuro, de Vlaamse koepel van zorginstellingen, is tevreden met de ruim 40 miljoen euro die Vlaams minister van Welzijn Genee investeert in nieuwe woonzorgplaatsen. Een groot deel ervan gaat naar kort verblijf. Ouderen krijgen dan meer kansen om langer thuis te blijven wonen. Mantelzorgers krijgen meer ademruimte. Het is een eerste stap in de goede richting, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
3: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen gezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
2: Er is brand uitgebroken in een ontziltingsinstallatie in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. Het is de tweede dag op rij dat Iran zo'n installatie aanvalt. Met zo'n installatie wordt zeewater omgezet in drinkbaar water en Kuwait haalt zo'n 90% van al zijn drinkwater uit ontziltingsinstallaties. De VS heeft ook een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Daardoor zitten 10.000 mensen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water. Al een week lang voert de VS opnieuw aanvallen uit op Iran. Iran antwoordt dan met aanvallen op de Golfstaten, waar de Amerikanen militaire infrastructuur hebben. De supportersfederatie van voetbalclub Antwerp reageert tevreden op de nieuwe eigenaar. De vorige, ondernemer Paul Gijsens, verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen door financiële moeilijkheden. Toby Alderweireld in het bestuur is een meerwaarde, zegt voorzitter Dominic van Landegem.
4: Een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Toby is voor ons een van de grootste clubiconen die onze club ooit heeft gehad. Het feit dat hij zich mee achter dit initiatief schaart, geeft ons toch meer vertrouwen. Is ook iemand die dicht bij de supporters staat. Dus ik neem aan dat het naar communicatie toe dan ook wel een voordeel zal zijn.
2: En vanmiddag om 14:30 beginnen de renners aan de 14e rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergrit met 3 cols van eerste categorie. Ramses de Bruyne zal er niet meer bij zijn. Hij kreeg afgelopen nacht koorts en keelpijn en kan niet voort. Het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen bredere opklaringen, ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het is vaak droog en de maxima gaan tot een graad of 23. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.

Goedemorgen, heel fijn dat u erbij bent op deze zaterdagochtend. Igor Stravinsky zette zijn Zuid-Amerikaanse zonnebril op voor deze tango. En die is terug te vinden op de nieuwe cd van Lacqueron onder leiding van François-Joubert Caillet.

May in the Backyard van Ryuichi Sakamoto, een compositie uit 1984. En de muziek zou meer dan 30 jaar later nog eens opduiken in een film, Call Me By Your Name. Giuliano Carmignola heeft een nieuwe cd uit en hoe. Anderhalf jaar geleden besefte hij of kwam hij tot de constatatie dat hij in zijn carrière al 87 vioolconcerto's van Antonio Vivaldi had opgenomen. Dus dacht hij, laat ik er nog eens 13 opnemen, 13 nieuwe die hij voordien nog niet had opgenomen, en dan bereikt hij gewoon de kaap van 100 vioolconcerto's van Antonio Vivaldi op cd. Jawel, knap werk.

Helemaal opgepept door dat vioolconcerto van Antonio Vivaldi met Giuliano Carmignola. De vijfde symfonie van Jean Sibelius komt eraan en dat betekent dus dat de zwanen over uw zaterdagochtend zullen vliegen hier op Clara. Maar dat is voor zometeen.

0: Tenor Ian Bostridge, alweer een tijdje geleden deze opname van Auf dem Wasser zu singen van Franz Schubert, Julius Drake aan de piano.
1: De zomer van Clara.
0: Paavo Berglund was een van de, zo niet de, Sibelius-dirigent van zijn generatie. Hij was een grote fan van de muziek, maar ook best wel kritisch voor die manuscripten van Jean Sibelius. Niet alles wat de Finse componist neerschreef volgde hij nauwgezet of precies in concerten en opnames. En hij werkte zelfs ook trouwens mee, Paavo Berglund, aan kritische edities van die symfonieën van zijn landgenoot. Eind jaren 90 kreeg hij de kans om op het festival in Edinburgh al die symfonieën van Sibelius uit te voeren met Chamber Orchestra of Europe. En dat was toen echt wel een beleving voor de fans, voor de luisteraars, maar zeker ook voor de critici van Paavo Berglund, want hij schroefde het aantal orkestmuzikanten drastisch terug. Hij wilde echt een heel beperkt orkest, bijna een kamerorkest, om die symfonieën van Jean Sibelius uit te voeren. De strijkersgroep moest in de eerste plaats veel kleiner. Hij wilde ook dat ze veel minder vibrato speelden. En aan de blazers in het orkest vroeg hij om zo zacht mogelijk te spelen. Hij zocht echt naar de verfijning en de spaarzaamheid in die partituren van Jean Sibelius. Nadien zouden ze ook al die symfonieën nog eens opnemen. En uit die integrale plukken we de vijfde symfonie, Chamber Orchestra of Europe, onder leiding van Paavo Berglund.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Clara, live.

Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Paavo Berglund in die vijfde symfonie van Jean Sibelius komt uit de laatste integrale die hij maakte, want daarvoor had hij al twee integrales te pakken met die symfonieën van Jean Sibelius, met Helsinki Philharmonic Orchestra en ook nog met Bournemouth Symphony Orchestra. Hopelijk heeft u voldoende inspiratie opgedaan voor de lunch, want het is bijna 12 uur. Het nieuws komt eraan.

0: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Heeljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Maandag om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale regering maakt het makkelijker om gevangenispersoneel op te vorderen bij een staking. En in het Midden-Oosten lijkt het Iraans-Amerikaans conflict opnieuw te escaleren. Bij stakingen in gevangenissen zal de directie voortaan vanaf dag 1 personeel kunnen opvorderen voor een minimale dienstverlening. Dat heeft de federale regering beslist op haar laatste vergadering voor de zomervakantie. Tot nu kon zo'n opvordering alleen bij stakingen van meer dan 2 dagen. Maar Gianni Paling, daar komt nu dus verandering in.
2: Dat is inderdaad de bedoeling van minister van Justitie Annelies Verlinde. Bij stakingen moet vaak politie ingezet worden om cipiers te vervangen. Geen ideale situatie. Volgens de minister brengt zo'n onderbezetting bij stakingen veel risico's met zich mee voor de veiligheid van de gevangenen en het personeel zelf. Dus nu zal er vanaf dag 1 gevangenispersoneel kunnen worden verplicht om toch te komen werken.
1: Ja, en wat zeggen de vakbonden daarop?
2: Wel, de christelijke vakbond ACV noemt het een onverstandige en ondoordachte beslissing. Johan Lippes van het ACV.
3: Wij stellen ons toch ernstig de vraag wat dat zal oplossen naar ontevredenheid, naar arbeidsomstandigheden en naar opvangomstandigheden van de gedetineerden. Volgens ons zal dat geen enkel verschil maken en focust de minister en de regering hier op de verkeerde prioriteiten.
2: Ja, dialoog, geen dwangmaatregelen wil het ACV en eventuele vakbondsacties sluiten ze niet uit.
1: Dankjewel, Gianni. De christelijke en socialistische vakbond zijn niet tevreden met de beslissing van de federale regering om werkroosters flexibeler te maken. Daarbij zouden werkuren niet meer berekend worden op maandbasis, maar op jaarbasis. En daardoor zouden werknemers sommige periodes meer kunnen werken en andere periodes minder. Maar de vakbonden vrezen dat dat leidt tot koopkrachtverlies. ABVV-topman Bert Engelaar.
4: Ik kan mij perfect inbeelden dat er inderdaad mensen zijn die hun uren net iets gemakkelijker willen plannen, bijvoorbeeld in de zomers met de kinderen. Het enige probleem dat ik daarmee heb, is dat daar weinig controle op is voor de werknemer zelf. Het enige dat ze mogen is zeggen, ja, ik stap mee in het systeem of niet. Maar daarna natuurlijk is het alle hens van dek. En ik wil er toch nogmaals op benadrukken dat elk van die zaken met een reëel koopkrachtverlies gepaard gaat.
1: Regeringspartij Vooruit maakt zich ook zorgen over de gevolgen voor de koopkracht en wil de regeling alleen als er een koopkrachtpremie komt. Dat zegt vicepremier Frank van den Broeke.
5: Ik ben heel duidelijk geweest tegenover mijn collega's. Als we niet een hele concrete koopkrachtpremie kunnen geven voor werknemers die in zo'n schema van annualisering stappen, waardoor ze geen verlies lijden in vergelijking met iemand die vandaag gewoon klassieke overuren zou doen en daar dus eigenlijk wel extra voor krijgt, dan zal dat er niet komen.
1: De Vlaamse regering heeft op haar laatste vergadering voor de vakantie ruim 40 miljoen euro extra goedgekeurd voor de woonzorgcentra. Een groot deel gaat naar kort verblijf. Ouderen krijgen dan meer kansen om langer thuis te blijven. Mantelzorgers krijgen meer ademruimte. Het is een eerste stap in de goede richting, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
6: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen, aangezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
1: De zware brand in het zuiden van Noorwegen is nog niet helemaal onder controle. De brand ontstond gisteren in een huis en verspreidde zich razendsnel door de sterke wind. 400 mensen zijn geëvacueerd, meer dan 100 huizen zijn verwoest. Het vuur breidt niet meer uit, maar er zijn nog altijd brandhaarden in een bosgebied in de buurt van Drammen. Bij de brand liepen verschillende mensen een rookvergiftiging op. 1 brandweerman is ook licht gewond geraakt. En er is brand uitgebroken in een ontziltingsinstallatie in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. En ook de VS heeft een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Ja, Pauline Lambert, het conflict in het Midden-Oosten gaat dus niet liggen.
7: Nee, integendeel, het lijkt te verharden nu er dus ook drinkwaterinfrastructuur wordt aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat Iran een ontziltingsinstallatie aanvalt in Kuwait. Daarmee wordt trouwens zeewater omgezet in drinkbaar water. En dat is niet onbelangrijk, want Kuwait haalt zo'n 90% van al zijn drinkbaar water uit zo'n ontziltingsinstallaties. De VS heeft ook een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Daarom zitten 20 dorpen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water, in totaal zo'n 10.000 mensen. Het is nu al een week lang dat de VS Iran opnieuw elke dag aanvalt en Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten. Daar hebben de Amerikanen militaire infrastructuur. Het staakt het vuren dat Iran en de VS hadden afgesproken lijkt dus echt wel dood en begraven nu. En het is ja, wanneer en of diplomatieke gesprekken het geweld weer een halt zullen toeroepen, dat moeten we nog zien.
1: Dankjewel, Paulien. De supportersfederatie van voetbalclub Antwerp reageert tevreden op de nieuwe eigenaar. De vorige, ondernemer Paul Gijsens, verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderwereld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen door financiële moeilijkheden. Toby Alderwereld in het bestuur is een meerwaarde, zegt de voorzitter van de supporters Dominique van Landegem.
8: Een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Toby is voor ons ja, een van de grootste clubiconen die onze club ooit heeft gehad. Het feit dat hij zich mee achter dit initiatief schaart, geeft ons toch meer vertrouwen. Is ook iemand die dicht bij de supporters staat. Dus ik neem aan dat het naar communicatie toe dan ook wel een voordeel zal zijn.
1: Het weer eerst nog zwaar bewolkt, daarna geleidelijk opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken en na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er kans op wat gedruppel, dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden. We begonnen met de beslissing van de federale regering om de opvordering van gevangenispersoneel sneller te kunnen verlopen. Dat zou al kunnen na één dag staking om de minimale dienstverlening te garanderen. De vakbond vindt het een ondoordachte beslissing. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
10: The legendary
11: Miles Davis.
12: Here he is, Miles Davis.
11: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
13: Excuse me.
11: Maar Miles kom terug.
14: Whether they like it or not.
11: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Badass en Jessico. Straks om 5 uur op Clara.
9: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
15: Goedemiddag, welkom. In de zomer heb ik vaak zin in zo'n Griekse salade met komkommer, paprika, feta, olijven, tomaat erbij, peperzout, dat soort dingen. Maar ja, in Griekenland kan dat alleen maar smaken. Hier is dat iets moeilijker, vind ik altijd. Maar goed, we dansen de middag in, lekker op zijn Grieks, met deze traditionele dans.

Net als Antonin Dvorak, Frans Liszt en Johannes Brahms maakte ook Nikos Kalkotas symfonische muziek van traditionele dansen, in zijn geval Griekse dansen. Dat deed hij in de jaren 30 van de vorige eeuw en dit was er één van, Arkadikos Choros, ofwel een dans uit Arcadië met het symfonisch orkest van Thessaloniki onder leiding van Zoe Tsokanou. Ja, Griekenland, dat blijft toch een land om bij weg te dromen in de zomer. Straks meer Griekse muziek, weliswaar religieuze muziek dan, van Manuel Doukas Grisafis. Kevin Potts is een Amerikaanse componist die vandaag de dag toch meer en meer aandacht krijgt. Niet alleen van platenlabels, maar dus zeker ook van muzikanten, van uitvoerders. En dat blijft natuurlijk wel belangrijk voor heel wat componisten vandaag de dag. Denk maar aan zijn opera The Hours, die heel wat volk lokte naar de Metropolitan Opera in New York. Heel fijne opera, heel licht verteerbaar ook, moet ik zeggen. En ja, we gaan genieten van die Kevin Potts. Niet van zijn opera, maar wel van zijn marimba-concerto. Maren Elsop is fan, zij nam het op met Baltimore Symphony Orchestra. Solist in deze opname is Yi Soo Jung.

Yee Soo-jung met het marimba-concerto van Kevin Potts, delen 1 en 2. En Maren Alsop dirigeert de Baltimore Symphony Orchestra. Ensemble Irini belooft Venetiaanse en Byzantijnse barok volgende maand op Laus Polyphonie in Antwerpen. Ze komen op woensdag 26 augustus naar het festival en dan treden ze op in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Hier zijn ze met Otheos Iltosan, muziek van Manuel Lucas Chrysafis.

0: De afgelopen 10 minuten mocht ik met u muziek ontdekken van deze Manuel Doukas Chrysaphis. Ensemble Irini speelde dat.
1: De zomer van Clara.

Zij spelen volgende week op Beleuvenissen in Leuven. Vandaag treden drie twintigers van Clara op Gent Jazz. Dat zijn Moene Peters, hij komt met zijn band Slagader. Adja van Herenthal speelt bij Mot Mot van Chiara Bacci. En Ellie Broekman speelt dan weer bij Matoka. De drie bands zijn finalisten van Gent Jazz Talent. Dat betekent dus dat ze straks om 17:30 strijden om die titel. En natuurlijk om de publieksprijs. Niet te missen als u in de buurt bent vanavond van Gent Jazz. Om 17:30 beginnen ze eraan.

Raquel Anduessa en Lee Incognity met Celeste Spiritus van Johan Rozenmuller. De zomer van Clara keert straks terug om 2 uur met Olaf Grondelaars. Eerst nog een uurtje Summertime. Prettig weekend allemaal.

0: is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De federale regering maakt het makkelijker om gevangenispersoneel op te vorderen bij een staking. En in het Midden-Oosten lijkt het Iraans-Amerikaanse conflict opnieuw uit de hand te lopen. Bij stakingen in de gevangenissen zal er voortaan vanaf dag 1 van de staking personeel kunnen worden opgevorderd om de minimale dienstverlening te garanderen. Dat heeft de federale regering beslist. Nu kan zo'n opvordering enkel bij stakingen van meer dan 2 dagen. Maar, Gianni Palink, daar komt nu dus verandering in.
1: Dat is inderdaad de bedoeling van minister van Justitie Annelies Verlinde. Bij stakingen moet vaak politie ingezet worden om cipiers te vervangen. Geen ideale situatie is dat. Volgens de minister brengt zo'n onderbezetting bij stakingen veel risico's met zich mee voor de veiligheid van de gevangenen en het personeel zelf. Dus nu zal er vanaf dag 1 gevangenispersoneel kunnen worden verplicht om toch te komen werken.
0: Ja, en hoe reageren de vakbonden?
1: De christelijke vakbond ACV noemt het een onverstandige en ondoordachte beslissing. Johan Lippes van het ACV.
2: Wij stellen ons toch ernstig de vraag wat dat zal oplossen naar ontevredenheid, naar arbeidsomstandigheden en naar opvangomstandigheden van de gedetineerden. Volgens ons zal dat geen enkel verschil maken en focust de minister en de regering hier op de verkeerde prioriteiten.
1: Ja, dialoog, geen dwangmaatregelen wil het ACV. Eventuele vakbondsacties sluiten ze niet uit.
0: Dankjewel, Gianni. De federale regering wil ook de dienstroosters van de werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op maand, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je in bepaalde periodes meer kunnen werken en in andere periodes minder. Over de details moet wel nog voortonderhandeld worden, want de regeling kan voor regeringspartij Vooruit alleen als er ook een premie komt die de koopkracht van werknemers beschermt. Dat zegt vicepremier Frank van den Broeke.
3: Ik ben heel duidelijk geweest tegenover mijn collega's. Als we niet een hele concrete koopkrachtpremie kunnen geven voor werknemers die in zo'n schema van annualisering stappen, waardoor ze geen verlies lijden in vergelijking met iemand die vandaag gewoon klassieke overuren zou doen en daar dus eigenlijk wel extra voor krijgt, dan zal dat er niet komen.
0: Ook de christelijke en socialistische vakbond vrezen dat flexibelere werkroosters tot koopkrachtverlies zullen leiden. Maar een koopkrachtpremie is geen goede oplossing, zegt ACV-voorzitter Ann Vermorgen.
4: Overuren zijn overuren en overuren moeten gecompenseerd worden op basis van overuren. En ik ken niet het gedetailleerde idee van de koopkrachtpremie nu, maar dat is vrees ik een doekje voor het bloeden. Het gaat hier over de meer uren dat mensen presteren en overuren die moeten gecompenseerd kunnen worden en ook gerecupereerd kunnen worden.
0: De federale regering sprak op haar laatste vergadering voor haar zomervakantie ook af om 5 dagen extra geboorte verlof toe te kennen. Die gaan in eerste instantie naar de vader. Er is ook een sociaal akkoord bereikt bij Defensie en er is afgesproken dat er een invoerverbod komt op Israëlische producten uit de bezette Palestijnse gebieden. Zorgnet Ucuro, de Vlaamse koepel van zorginstellingen, is tevreden met de ruim 40 miljoen euro die Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, investeert in nieuwe woonzorgplaatsen, vooral bij het kortverblijf. Ouderen kunnen op die manier langer thuis blijven wonen, mantelzorgers krijgen meer ademruimte. De extra plaatsen zijn hard nodig, volgens Margot Kloet van Zorgnet Ucuro. Zeker omdat er steeds meer mensen een beroep doen op ouderenzorg.
5: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen, gezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
0: Het wordt ook mogelijk om structureel jobstudenten in te zetten in woonzorgcentra en de administratie wordt eenvoudiger, zodat het personeel meer tijd kan besteden aan de bewoners. Het is op dit moment erg druk op de Europese wegen. In Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland geldt code rood voor verkeersdrukte. Er zijn momenteel onder meer problemen aan de Gotthardtunnel in Zwitserland. Daar staat zo'n 20 kilometer file in beide richtingen. Dat komt overeen met een wachttijd van ruim 3 uur. Jan Kreten van mobiliteitsorganisatie VAB vertelt hoe je het best rijdt.
6: Ik denk dat het beter is om via Oostenrijk naar Italië te gaan, via de Brennerpas richting Zwitserland. Het is daar druk, maar toch iets minder problematisch. Dus vanuit Vlaanderen richting München, Innsbruck, de Brennerpas naar Italië. Ik wil eraan herinneren dat wij gisteren aangeraden hadden om beter niet vandaag op vakantie te vertrekken, maar dat op zondag te doen.
0: Ook op de autosnelwegen rond Parijs en van en naar de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee is het erg druk. Er is brand uitgebroken in een ontziltingsinstallatie in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. Ook de VS heeft een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Pauline Lambert, het conflict in het Midden-Oosten gaat dus niet liggen.
7: Nee, integendeel, het lijkt te verharden nu er dus ook drinkwaterinfrastructuur wordt aangevallen. Het is de tweede dag op rij al dat Iran een ontziltingsinstallatie aanvalt in Kuwait. Daarmee wordt zeewater omgezet in drinkbaar water. En dat is niet onbelangrijk, want Kuwait haalt zo'n 90% van al zijn drinkbaar water uit zo'n ontziltingsinstallaties. De VS heeft dus ook een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Daarom zitten 20 dorpen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water, in totaal zo'n 10.000 mensen. Het is nu al een week lang dat de VS Iran opnieuw elke dag aanvalt en Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten waar de Amerikanen militaire infrastructuur hebben. Het staakt het vuren dat Iran en de VS hadden afgesproken lijkt dus wel echt dood en begraven nu. En het is afwachten wanneer en of diplomatieke gesprekken het geweld weer zullen kunnen stoppen.
0: Dankjewel, Pauline. Het weer, eerst nog zwaar bewolkt, daarna geleidelijk opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken en na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er kans op wat regen, dinsdag meer zon en 25 graden. De akkoorden die de federale en Vlaamse regering net voor de start van hun zomervakantie bereikten, daar begonnen we mee. In de gevangenissen kan voortaan vanaf de eerste stakingsdag personeel opgevorderd worden en er komen ook extra plaatsen in woonzorgcentra, vooral dan bij kort verblijf. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: 2 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse en federale regering hebben vannacht, net voor de start van hun zomervakantie, nog verschillende akkoorden bereikt. Zo kan in de gevangenissen voortaan vanaf de eerste stakingsdag personeel opgevorderd worden. De federale regering wil ook de dienstroosters van werknemers flexibeler maken, door werkuren niet meer op maand, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je in bepaalde periodes meer kunnen werken en in andere minder. Regeringspartij Vooruit ligt wel nog dwars. De partij wil dat er dan ook een premie komt die de koopkracht van werknemers beschermt. Op Vlaams niveau wordt ruim 40 miljoen euro vrijgemaakt voor extra plaatsen in woonzorgcentra, vooral dan bij kort verblijf. Zorgnet Icuro, de Vlaamse koepel van zorginstellingen, reageert tevreden. Ouderen kunnen op die manier langer thuis blijven wonen en mantelzorgers krijgen meer ademruimte. De extra plaatsen zijn hard nodig, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro. Zeker omdat steeds meer mensen beroep doen op ouderenzorg.
1: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen gezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
0: Het wordt ook mogelijk om structureel jobstudenten in te zetten in woonzorgcentra en de administratie wordt eenvoudiger, zodat het personeel meer tijd kan besteden aan bewoners. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje is nog niet onder controle. Het vuur heeft daar al meer dan 15.000 hectare in de as gelegd. Meer dan 1.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. De brand in Zaragoza is de grootste tot nu toe deze zomer in Spanje. Voor het blussen is ook een speciale legereenheid ingeschakeld en meer dan 20 blustoestellen. En ook de natuurbrand in het zuiden van Noorwegen bij Drammen is dan toch nog niet in bedwang. Dat meldt de brandweer. Het vuur brandt nog steeds, maar zou niet meer verder uitbreiden. De brand ontstond gisteren in een woning en verspreidde zich razendsnel. 400 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 100 huizen zijn vernield. Er is voorlopig niemand vermist. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Zo'n half uur geleden zijn de renners begonnen aan de 14e rit in de Ronde van Frankrijk. Een etappe in de Vogezen met 3 beklimmingen van eerste categorie. Onze landgenoot Ramses de Bruyne verscheen niet aan de start. Hij werd vannacht ziek en stapte uit de wedstrijd. En in het tennis heeft Raphaël Collignon zich voor het eerst geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. In het Zwitserse Gstaad won hij in zijn halve finale in 3 sets van de Argentijn Juan Manuel Cerundolo. De setstanden waren 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het morgen op tegen Shevchenko of Tsitsipas. Eerst nog zwaar bewolkt, daarna geleidelijk opklaringen tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag kans op wat regen, dinsdag meer zon en 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
3: Goedemiddag. Hoorde u voetbalbaas Infantino vanmorgen ook vertellen dat hij de wereldkampioenschappen voetbal in de Verenigde Staten als het grootste culturele en sociale evenement in de geschiedenis van de mensheid beschouwt? Wel, de man heeft overduidelijk nog nooit van de Zomer van Clara gehoord. U gelukkig wel. We beginnen met muziek van Michael Tork. Welkom. Welkom.

muziek van een Amerikaans componist, Michael Tork. Hij bedacht in 2005 muziek voor een nieuw ballet rond een oud verhaal. Een Italian straw hat, met in de hoofdrol inderdaad een strooien hoed die voor heel wat verwarring zorgt en vlak voordat een begeerde vrijgezel gaat trouwen. In dit lied Fischerweise van Franz Schubert zit een les voor andere vrijgezellen. Wie het juiste net wil spannen om een ander te vangen, die moet zo vrij als de getijden zijn.

Het tweede deel van het eerste strijkkwartet van Charles Villiers Stanford, een Iers onderrondje met het Van Brugge Quartet. En daarvoor Fischerweise, lied van Franz Schubert, met die heerlijke stem van Samuel Hasselhorn, samen met Amuel Bujakiewicz aan de piano. Over naar een andere pianist waar ik het woord legendarisch met plezier voor opblink, met koperpoets, Vladimir Horowitz. Hij overleed in 1989 en gaf zijn allerlaatste concert op 21 juni 1987 in Hamburg. En we gaan nu terug naar dat fantastische liveconcert waar je onder andere de 13 korte kinderscenen van Robert Schumann speelde. Zelden werd hij mee naar de kindertijd mooier verklankt dan hier bij Schumann en Horowitz.

Ja, wisten de mensen in Hamburg die nu aan het applaudisseren zijn dat ze naar het laatste concert van Vladimir Horowitz aan het kijken waren op die 21 juni 1987. Al dan hoop ik dat ze evenveel genoten hebben van deze reeks kinderscenen van Robert Schumann, die Horowitz daar onnavolgbaar heeft gespeeld. Mijn zomer speelde zich de voorbije week af in de Ardennen. Als u zin heeft, mag u me altijd laten weten via de app waar u op dit moment zit te luisteren. Dat vind ik altijd fijn om te weten. Elke avond in de Ardennen zaten we buiten en we keken ons de ogen uit naar de acrobatie van de vele zwaluwen die bij valavond de mooiste loopings voor ons bovenhaalden. Dit lied is voor hen. And the Swallow van Caroline Shaw.

vocal ensemble Voices 8 zong And the Swallow van Caroline Shaw. Het is gortdroog weer buiten momenteel. Ik heb hier twee deeltjes water music van Handel. Baat het niet, dan schaadt het niet.

De Academie für Alte Musik Berlin met twee korte delen uit Water Music van George Frederick Handel. En wie net als ik Radio 3 nog heeft meegemaakt, die hoort hier net het intromuziekje van het programma Tafelmuziek op de middag. Als twee topmuzikanten zich wagen aan een integrale van een groot componist, dan staan wij natuurlijk op de eerste rij om hen aan te moedigen. Zo ook met Isabelle Faust en Alexander Melnikov. Ze zijn ondertussen toe aan het vierde volume van hun integrale opnames van de sonates voor viool en piano van Mozart. Dat zijn er in totaal met zijn jeugdwerken bij 36, volwassen schreef hier 16. Dit is zijn 20e sonate. Er zijn twee delen. Enfin, ik zeg sonate, Mozart doet naar gewoonte helemaal zijn eigen zin met die sonatevorm.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy!
1: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize.

0: De 20e sonate voor viool en piano van Mozart. Een heel recente opname van twee toppers. Violiste Isabelle Faust en Alexander Melnikov zat aan een kopie van een pianoforte van Anton Walter uit 1795. Net zo'n instrument als Mozart zelf in zijn bezit had.
1: De zomer van Clara.
0: Ja, die zomer is al een stukje gevorderd en wie vaker rond deze tijd zit te bekomen van zijn middageten met een goed boek in de zetel, die weet dat wij elk weekend een kort eerbetoon aan Karel Maria van Weber brengen. Die is dit jaar 200 jaar geleden overleden. En een eerbetoon aan Karel Maria van Weber brengen was bijna een understatement voor clarinetist Roland Hendricks, die in 2022 het album The Clarinet as Prima Donna, muziek van Von Weber, uitbracht. Hij wou die man nu eindelijk eens zijn rechtmatige plaats in de muziekgeschiedenis geven. En dat mag Roland nu ook nog eens op de radio doen met het integrale tweede concerto voor clarinet en orkest van Karel Maria van Weber. Het orkest is de Rheinische Philharmonie onder leiding van Michel Tilka.

tweede concerto voor klarinet en orkest van Carl Maria von Weber. Net als bij Brahms en Mozart hebben we von Weber zijn muziek voor klarinet te danken aan zijn ontmoeting met één fenomenale klarinetist in von Weber zijn geval. Is dat Heinrich Beermann. Maar de man die we net hoorden is ook fenomenaal. Roland Hendricks, klarinetist samen met de Rheinische Philharmonie onder leiding van Michel Tilka. Marcella die stuurt mij een berichtje via de Clara-app dat ze in Malaga, in Zuid-Spanje, aan het luisteren is naar deze zomer van Clara. Het is daar wel zeer zomer momenteel. Heel erg warm, met een klein zeebriesje. De komende dagen gaan ze blijkbaar richting 40 graden daar. Beste Marcella, ik stuur je bij deze verkoeling met muziek van twee Spanjaarden. Javier Perianes speelt een van de Cuatro Piezas Españoles van Manuel de Falla.

Montanessa, meest ingetogen deel van Manuel de Falla's en Quattro Piezas Españoles, hier met de vaardige vingers van Javier Perianes. Een van de voorvaderen van de Falla die hij ook bewonderde was Francesco Barbieri. En net als Rossini en Mozart vond Barbieri ook inspiratie in de wereld van de kappers. Er is een aria uit zijn Barberillo de Lavapiés met mezzo-sopraan Elina Garancia. En mijn humeur klaart altijd op als er castagnetten bij zijn. Hoera!

Elina Garancia zong een aria uit El Barberillo de Lavapiés. Dat is een zarzuela van Francisco Barbieri. Dat is een Spaanse 19e-eeuwse componist die graag van die zarzuela's schreef. Dat is een soort van opera met opgesproken delen erin en met veel dans erbij. Heitor Villa-Lobos die heeft ook opera's gemaakt. Heeft best veel gezongen muziek geschreven eigenlijk. Maar we grijpen heel vaak terug naar zijn instrumentale muziek. Ik weet ook niet precies hoe dat komt. Zoals dit Distribuição de Flores met Gabi Pas van Riet op fluit en gitarist Yves Storms. Het is werk dat gemakkelijk lijkt voor de gitarist, want er zitten heel veel open snaren in, maar schijn bedriegt, beste mensen.

Fluitiste Gabi Pas van Riet samen met gitarist Yves Storms. Yves wordt trouwens 70 ergens dit jaar. We hoorden in een werk van Heitor Villa-Lobos, Distribuição de Flores. Hij schreef het in 1937. Fijn om ook tijdens de zomer van Clara muziek te laten horen die ik nog niet kende. Een strijkkwartet van Eduardo Toldra, Catalaans componist uit de 20e eeuw. En dit werk, Vistas al Mar, is een jeugdwerk van de man. Zijn drie zeezichten. En in het eerste deel verklankt het werk blijkbaar de vreugde die mensen ervaren als ze na een lange reis aan de Costa Brava aankomen. Ik kan me die vreugde levendig voorstellen met al die files naar het zuiden momenteel.

Het Zemlinski kwartet in de drie delen uit Vistas al Mar, Zeezichten van Eduardo Toldrá, Catalaans 20e eeuws componist, die zelf violist was en ook erg belangrijk voor het culturele leven in Barcelona, want hij stichtte in 1944 het Symfonisch Orkest van Barcelona, dat ondertussen als Nationaal Orkest van Catalonië door het leven gaat. En Toldrá orkestreerde het strijkkwartet dat we net hoorden voor datzelfde orkest. Felix Mendelssohn die schreef dit rechtstreeks met een orkest in gedachten, de mooie Notturno uit zijn Midsomernachtstroom.

Feestlied van Philippe Sardes uit de film Les Choses de la Vie uit 1970. La Chanson d'Hélène met de warmte van zangeres Camélia Jordana en Alexandre Tarot aan de piano. Het nieuws van 4 uur komt eraan en tot dan schenk ik u nog dit deel uit het nonet in Mimol Groot van Louise Farrenc. Na dat nieuws neemt u misschien een 4 uurtje, wel doe dat gerust, met nog een uur van de zomer van Clara als trouwe metgezel.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
4: Excuse me.
2: Maar Miles komt terug.
5: Whether they like it or not.
2: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Badass en Jessico. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max.

0: met Dominique Viers. In Gent zal de Vlasmarkt op drukke momenten tijdens de Gentse feesten niet langer afgesloten worden. De maatregel werd gisteren voor het eerst toegepast met aparte in- en uitgangen om de bezoekersstroom te regelen. Om 2:30 stopt de muziek op de andere pleinen, waardoor er veel mensen richting de Vlasmarkt en Trefpunt gaan. Maar de maatregel had op dat moment het omgekeerde effect en de politie moest tussenkomen, zegt woordvoerder Matto Langeraard.
1: We hadden zien dat er ook een beetje ongeduld en onbegrip was. We zijn ter plaatse gegaan, hebben eerst proberen bemiddelen en de zaken te regelen. Maar we hebben dat nu geëvalueerd en we hebben beslist van, kijk, we gaan de Vlasmarkt niet meer afsluiten tijdens deze Gentse feesten.
0: Als het de komende dagen te druk wordt, zullen de andere pleinen een uur langer muziek mogen spelen om de toeloop te beperken. Op de openingsdag van de Gentse feesten waren er zo'n 100.000 bezoekers. In Duitsland heeft een prominente conservatieve politicus ontslag genomen. Jens Spahn kreeg kritiek omdat hij met zijn echtgenoot een kind had gekregen via een Amerikaanse draagmoeder. Die praktijk is verboden in Duitsland. In het Duitse parlement is Jens Spahn fractievoorzitter van de CDU, de partij van bondskanselier Merz. De CDU verzet zich net hevig tegen draagmoederschap. In Schotland woedt er al 4 dagen een brand in de Cairngorms. Dat is het grootste nationaal park van het Verenigd Koninkrijk. Het ligt in de Schotse Highlands en is heel populair bij toeristen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Honderden brandweerlui zijn in de weer op moeilijk toegankelijk terrein. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen loch of meer, zegt deze BBC-correspondent.
2: We keep seeing helicopters arriving, dropping down below the horizon level there to dip their buckets into the loch and take off with water that's then doused across the flames. And it's hoped that that will bring this fire under control over the next few days.
0: In de Schotse Cairngorms zijn al 400 hectare vernield door de brand. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 3e beklimming van de dag, de Ballon d'Alsace. Christophe van der Goor, hoe zit het daar?
3: Wel, 6 man aan de leiding. Bijna over de top van die Ballon d'Alsace die we gisteren ook moesten beklimmen. 6 man aan de leiding, zoals gezegd. 2 ploegmaats, Carapaz en Healy. 1 Fransman, Parapentre. Hij won vorig jaar op de Mont Ventoux. 2 broers van Uno X, de Noren, Johannessen, Tobias en Anders. En daar nog een Colombiaan bij, Rubio. Voorsprong van een goede 2 minuten op het peloton gele trui. Daartussen hangt nog een groep met Tom Pidcock, die weer een plaatje aan het stijgen is in het klassement. En ook nog 1 landgenoot zit daarbij, Lennart van Eetveld. Maar eigenlijk, samengevat, deze Vogese etappe moet nog helemaal losbarsten.
0: Dankjewel, Christophe. Zwaar bewolkt, maar geleidelijk opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst nog veel wolken, na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er kans op wat gedruppel, dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.

Ja, een heerlijke opener van dit laatste uur zomer van Clara voor vandaag. Deze Gallop, het laatste deel van de reeks Souvenirs van Samuel Barber. Dit was de orkestversie van een werk dat Barber bedacht voor piano, vierhandig. Gewoon om voor de lol te spelen samen met zijn vriend Charles Turner in de Blue Angel Bar in Manhattan in downtown New York. Edward McDowell was ook een Amerikaanse componist, zei het iets vroeger dan Samuel Barber, tweede helft 19e eeuw. En hij was een inwijkeling in Parijs, waar hij in 1877 in het conservatoire daar in de klas zat met enkele heel interessante mededelingen. Claude Debussy en Gabriel Pierney, om er een paar te noemen. Hij werd later ook een goede vriend van Franz Liszt. Dit is een van Edward McDowell, zijn 8 love songs. Het is een hommage aan de zee met bariton Thomas Hampson.

Mariton Thomas Hampson samen met Wolfram Riga aan de piano in The Sea. Een lied van Edward McDowell, Amerikaans componist, die in de tweede helft van de 19e eeuw dus een tijd in Europa doorbracht. Hij trok later terug naar zijn heimat, waar hij in 1896 de allereerste docent muziek aan Columbia University werd. Ik heb muziek klaarstaan met de rietblazers van het Califax Reed Ensemble, die van de hand is van Billy Strayhorn en Duke Ellington. Satin Doll, blijkbaar was dat de bijnaam die Strayhorn aan zijn moeder gaf. Satin Doll, ik hoor het me niet onmiddellijk tegen mijn eigen moeder zeggen.

Satin Doll, een samenwerking tussen pianist Billy Strayhorn en Duke Ellington uit 1953. Hier met de noorderburen van het Califax Reed Quintet. 30 jaar vroeger kwam de Amerikaanse trompetist en componist William Handy met zijn orkest naar Parijs. Wordt wel eens de vader van de blues genoemd. En het feit dat hij begin jaren 1920 in Parijs speelde, heeft ons veel muziek opgeleverd, kan je zeggen, maar ook klassieke muziek. Het heeft ons een heel knappe vioolsonate opgeleverd. Maurice Ravel, die zag dat concert namelijk en hij was zo geïnspireerd dat hij een vioolsonate in 3 delen bedacht die we nu als een bluessonata kennen. Ik serveer jullie helemaal die vioolsonate van Maurice Ravel. Alle 3 de delen met tussen Maria en Natalia Milstein.

De drie delen van een sonate in sol groot voor viool en piano van Maurice Ravel. Hij werkte die af in 1927. En we horen twee zussen, Maria Milstein op viool en Natalia aan de piano. Natalia Milstein, dus niet de sympathieke zangeres uit de Kempen. Er is een andere zangeres, Christina Landshamer, in een aria uit Die Schöpfung, magnum opus van Josef Haydn. Nun beut die Flur das frische Grün. Het is 16:30 ondertussen. Dank u wel dat u luistert naar De Zomer van Clara.

Ja, op dit moment in het scheppingsverhaal is God toe aan de bloemen in de weide die hun kopjes langzaam opsteken. Nun beut die Flur das frische Grün. Naar je uit die Schöpfung van Joseph Haydn. Hier met Christina Landshamer, sopraan. En het Orkest des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herwegen. Zometeen heb ik nog een echt zot werk voor dwarsfluit voor u, maar eerst nog even naar een van de belangrijkste Franse componisten van de 20e eeuw en ook een stukje 19e eeuw, want Cécile Chaminade was 86 toen ze overleed in 1944. Ik heb haar 6 pièces romantiques klaarstaan. Dat is het enige werk dat ze bedacht voor piano vierhandig. Dat is opvallend, ze heeft veel pianowerk geschreven, ze was zelf ook pianiste. En in de 6 delen van die 6 pièces romantiques worden thema's bezongen die erg populair waren in de romantiek. De natuur en het exotische, dat hoor je ook in de titels als Primavera, Idyl Arabe of Danse Hindoue.

Roberto Proceda en Alessandra Amara deelden een pianokruk in deze six pièces romantiques van Cécile Chaminade. Er zijn zo van die concertstukken voor fluit solo waar je echt mee kan tonen wat je precies in je mars hebt. Zo ook Zoom Tube. Dat is een werk uit 1999 van Ian Clark, zelf professor fluit aan de Guildhall School of Music in Londen. Het is zo'n werk ja, dat zowat alle technieken die je op fluit kan doen verenigt. Super virtuoos. En dat maakt meerdere kolfjes naar de hand van Liesel van Overbergen, ex-twintiger, die Zoom Tube bracht tijdens het concert dat ze voor ons opnam.

Zoomtube. Heerlijk werk, hè? Voor fluitsolo van Ian Clark. Ja, dit was voor één instrumentist, één fluitist. En toen we Liesel van Overbergen dit hoorden spelen op haar 18e in de finale van Young Belgian Talent, die ze daarmee ook gewonnen heeft, wisten we, die moeten we verdorie in het oog houden. En ze werd vorig jaar dan ook een van onze 20ers. Dit werk van Ian Clark speelde Liesel toen live voor ons tijdens haar sessie als 20er. Ik heb nog de leden van het Quatuor E-Ben voor u klaarstaan in muziek van Miles Davis. En na het nieuws van 5 uur vieren we de 100ste verjaardag van Miles al voor de 3e keer deze zomer. En vandaag krijgen Lies Steppe en Guy Peters Kyle van Keimeulen over de vloer om het over Miles Davis, dus hè, badass en jazz-icoon, te hebben. Mocht u in de wereld van de klassieke muziek willen blijven, wel, gaan we even luisteren bij Clara Continuo. Want daar komt er zometeen een integraal strijkkwartet van Joseph Haydn aan. Heel fijne avond allemaal. Voor mij is het tot morgenmiddag.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar Eldorado.
1: Un viaje musical sin destino. Eldorado.
0: Eldorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komen gemengde reacties op de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht heeft afgesloten. Op verschillende plaatsen in Europa blijven er natuurbranden woeden. En we gaan live naar de laatste kilometers in de toerit. Afgelopen nacht heeft de federale regering een akkoord bereikt over een aantal dossiers die al lang aanslepen. Er komt onder meer een flexibelere regeling van de arbeidstijd. Maar oppositiepartij PvdA noemt die plannen een uitholing van de rechten rond de arbeidstijd. Door de maatregel zouden in de toekomst werknemers meer uren komen werken wanneer het drukker is en minder wanneer het kalmer is. Werknemers zouden vrijwillig in zo'n systeem kunnen stappen. Maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt PvdA-kamerlid Peter Mertes.
3: Het is niet zo eenvoudig om nee te zeggen. In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen. Ook om de mensen tegen zichzelf te beschermen, was er ooit die 40 uren week afgesproken en daarna de 38 uren week. Dus dat is een bescherming voor de mensen, ook tegenover zichzelf, om de gezondheid te respecteren van de werkkrachten.
2: Werkgeversorganisatie VBO reageert dan weer tevreden op de plannen van de federale regering om de dienstroosters van werknemers flexibeler te maken. Dat de socialistische regeringspartij vooruit dat wil koppelen aan een koopkrachtpremie vindt het VBO onbegrijpelijk, zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen.
4: We geven aan de werknemers een garantie, als ze in zo'n systeem stappen, dat maand na maand hun loon ongewijzigd zal blijven. Een keer meer werken, het loon blijft ongewijzigd. Een keer minder werken, het loon blijft ongewijzigd. Heeft men liever dat men mensen, wanneer er een dalperiode is, dat men ze op tijdelijke werkloosheid gaat sturen, waardoor ze hun loon terugvallen op 60, 65, 70% van hun werkelijke bruto maandloon. Dat is pas echt koopkrachtverlies organiseren.
2: De vakbonden vrezen dat door die flexibelere werkroosters de koopkracht zal dalen. De Christelijke Vakbond is ook niet te vinden voor een koopkrachtpremie. Overuren moeten vergoed en gerecupereerd kunnen worden, aldus het ACV. De regering heeft ook beslist om de invoer te verbieden van producten uit de door Israël bezette gebieden. Maar dat importverbod gaat niet ver genoeg, volgens de middenveldorganisaties Oxfam, Broederlijk Delen en 11111. Willem Staes legt uit waarom.
5: Je ziet eigenlijk in een situatie dat na 10 maanden gesleept met de voeten de federale regering vannacht een lelijke kameel heeft gebaard. Dus door de onwil van verschillende partijen om ook te voorzien in effectieve controlemechanismen, ja, dreigt dit louter een papieren importverbod te worden dat in de praktijk zo lek als een zeef zal zijn en geen enkele impact zal hebben, helaas.
2: De middenveldorganisaties willen dat het ook verboden wordt om goederen uit de bezette gebieden te kopen en te verkopen. En ze klagen ook aan dat het invoerverbod niet geldt voor producten uit de Golanhoogte. Minister van Justitie Annelies Verlinde wil kijken of de mobiele drugslabo's op meer festivals moeten staan. Dat vertelde ze tijdens een bezoek aan zo'n labo op Tomorrowland in Boom. Daar testen ze drugs die gevonden of in beslag worden genomen. Het is het 3e jaar op rij dat ze dat daar doen, zegt minister Verlinde.
6: Het is belangrijk dat we dat blijven doen, ook uiteraard omdat er in die drugs evolutie zijn. We zien heel veel ketamine vandaag, MDMA, cocaïne. Maar dat zijn evoluties, ook de substanties veranderen van samenstelling. En ik ben er zeker voor om dat breder uit te rollen. Alvast een pluim op de hoed van de organisatie van Tomorrowland om hier zo goed met al die diensten samen te werken. Dus effectief die informatie snel te kunnen delen.
2: Als de drugs getest zijn, dan kan die informatie gedeeld worden met de politie, het parket of de ziekenhuizen, zodat mensen die hulp nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. De enorme brand in het zuiden van Noorwegen is nog niet onder controle, maar er is geen gevaar meer op uitbreiding. In de buurt van Drammen zijn meer dan 100 huizen in de as gelegd. Vanmorgen nog zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. Enkele hulpverleners raakten lichtgewond. Ook in Spanje blijft het branden ten noorden van Zaragoza. Meer dan 15.000 hectare zijn daar in de as gelegd. De brand heeft een omtrek van 80 kilometer, maar neemt niet meer toe. Mogelijk worden wel nog meer dorpen en gehuchten in de bergen ontruimd. En in de Schotse Highlands woedt er al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijk terrein zijn honderden brandweerlieden in de weer. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen lok of meer, zegt deze BBC-correspondent.
7: We keep seeing helicopters arriving, dropping down below the horizon level there to dip their buckets into the lock and take off with water that's then doused across the flames. And it's hoped that that will bring this fire under control over the next few days.
2: In de Cairngorms zijn al 400 hectare vernield door de brand. In de Ronde van Frankrijk zitten we in de slotfase van de rit door de Vogezen. Christophe van der Goor, zijn de renners daar al aan de slotklim begonnen?
8: Ja hoor, helemaal. Maar ze moeten nog lang klimmen, nog 9 kilometer. 2 man aan de leiding, overblijvers uit de vlucht van de dag. Richard Carapaz, de Ecuadoraan. En Tobias Johannessen, de Noor. Ze hebben een voorsprong van 50 seconden op het groepje gele trui. Met daarbij eigenlijk ook niet zo heel veel mannen meer. Tadej Pogacar, Vingegaard uiteraard, Remco Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Skelmose en Paul Sijksas. Dat is de situatie. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten uit. Tadej Pogacar zou ook nog wel eens voor een nieuwe ritoverwinning kunnen gaan hier in deze Vogezen etappe.
2: Dankjewel, Christophe. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen in het centrum en het oosten. Vannacht is er kans op wat gedruppel in het noordwesten. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Maandag hetzelfde weer. We begonnen dit nieuws met de gemengde reacties op de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht bereikte, net voor het zomerverlof. PvdA reageert onthutst op de maatregel voor de flexibele werktijden. En ook de middenveldorganisaties zijn niet tevreden. Dan meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd.
0: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Jeljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Maandag om 8 uur op Clara en VRT Max.
10: My father's rich, my mom is good looking, right?
11: Don't play the buttonnose.
10: You know what I mean?
11: What does that mean?
12: Miles, badass en jazz icoon.
10: I never suffer.
12: Met Lee Steppen. Welkom bij Miles. We duiken hier in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis. Ik ga 9 afleveringen in gesprek met jazzhead Guy Peters en telkens een andere fijne gast en samen ontdekken we wie die mysterieuze muzikale chameleon Miles was. Wat zijn trompetsound zo uniek maakt en waar de drang en de goesting vandaan kwam om zijn muziek altijd weer een nieuwe richting uit te sturen. 1 woord gebruikte hij te pas en te onpas. Motherfucker. Dat was hij zelf ook. Een genie en een badass. The Prince of Darkness. Samen met u heel benieuwd naar de muziek en de kleurrijke verhalen die erbij horen.
13: Oh. Oh, maar dat kunnen we wel tonen. Dat is wel nog tof.
14: Was
13: het verkeer, Karel? Heb je lang moeten rijden naar Brussel?
14: Ik werd in een limousine naar hier gebracht door een zeer ervaren chauffeur.
13: Oh.
15: Nou. Ik kwam gewoon met de trein.
13: Oké, als iedereen min of meer comfy is, kunnen we eraan beginnen. Welkom, Karel van Keimeulen.
14: Dag Lies.
13: Heel fijn dat je er bent. Hoe mag ik jou voorstellen? Jazzjournalist, denk ik dan eerst. Al 45 jaar. En grote muziekliefhebber vooral, hè?
14: Ja, dat klopt allemaal, Lies.
13: Ja, dat moest ik erbij zeggen. Je hebt nog altijd een beroepskaart, maar je doet het een beetje rustiger aan tegenwoordig, mag ik het zo zeggen?
14: Ja, ik ben eigenlijk op rust, zoals dat heet. Maar
13: je doet pogingen, maar als ik jou hoor, ben je altijd druk bezig.
14: Het laat mij niet los, ja. En zeker de muziek niet.
13: Ja, maar je hebt ook een boek geschreven over 50 iconische jazznummers. Er is een podcast over gemaakt, ook voor Clara. Een boek over Gent jazz, een boek over blog, over Hotsie Totsie. Als er in Gent iets geschreven moet worden, weten ze jou te vinden, hè?
14: Ja, dat komt omdat ik natuurlijk lang als journalist ook actief ben geweest in Gent. En ze zijn mij nog niet vergeten.
13: Ja, voilà. Heel blij dat je hier bent vandaag ook om over Miles te praten natuurlijk. En dag Guy Peters, onze rots in de branding hier. Fijn dat je erbij bent.
15: Nou, dag Lies Steppen.
13: Wie naar Clara luistert, die weet dat wij al een paar seizoenen samen een radioprogramma maken. So what, op vrijdagavond. Zullen wij het straks even hebben over de man die op jouw arm getatoeëerd staat? Iedereen die naar Zowat luistert, die weet dat je een Coltrane-tatoeage hebt.
15: Oké, ik laat geen kans schieten.
13: Ja. Zullen we meteen beginnen met... daarna laten we het volledig los, Karel. Maar ik vind het altijd fijn om in het begin even te vragen van... Wie is Miles in één of twee zinnen?
14: Voor mij een visueel en sonisch fenomeen. Een man die een geweldige aantrekkingskracht had, die ver buiten de jazzwereld ging. Maar toch ook een man met grillig, rusteloos, berucht. Met een bijtende intelligentie, zowel als het over de maatschappij ging, maar ook als het over muziek ging. En wat mij het meest treft in hem is de... Ik vind dat er in zijn muziek een diepe droefheid schuilt.
13: Ja.
14: En dat spreekt mij ten zeerste aan.
13: Dat merk je echt wel, hè, met er zo wat dieper in te duiken. Dat toch wel, we nemen dat zo'n beetje for granted. Ja, Miles Davis, dat is goed, dat is classic. Maar dat gaat toch gewoon ongelooflijk diep. Het is frappant. Ja. We pakken het een klein beetje chronologisch aan, Karel, maar we slaan daar niet in door. Maar we wilden vandaag graag even starten begin de jaren 50. En laat ons maar gewoon met de deur in huis vallen. Het ging niet goed met Miles toen.
14: Miles was zoals zoveel muzikanten toen in de ban geraakt van de heroïne. Hij was een echte junkie. Nog heel jong. Ik denk dat hij eraan begonnen is in 1949. Amper 23 jaar oud of zoiets. Hè.
13: Dat was toen wel wat, hè? Dat was echt een fenomeen. Die heroïne, dat was al over the place in die jazzclubs.
14: Ja, je kunt bijna geen naam noemen. Hè. De naam John Coltrane viel, maar ook Sonny Rollins, Art Blakey, noem maar op. Chet Baker natuurlijk. Al die mensen die toen furoren maakten in de jazzwereld, zaten blijkbaar allemaal aan de heroïne.
13: En moest je meedoen om hip te zijn?
14: Ja, Sonny Rollins heeft daar...
13: Nu begeef ik mij op glad ijs. Misschien moeten we het straks het nummer van de drugslijn toch toevoegen. Dat hebben ze ons gezegd. Als we te veel over drugs praten, als het te positief wordt, dan moeten we daar toch rekening mee houden. Maar sorry.
14: Ja, oké, dat begrijp ik. Nu, ja, Sonny Rollins zei daar, is ook lang verslaafd geweest, maar is afgekikt en daarna heel, heel clean geworden eigenlijk. Maar hij zei daar, ja, wij zaten samen met de muzikanten en iedereen was ongeveer verslaafd. En dat hoorde zo, dat was hip, dat was cool. Wij hadden daar eigenlijk geen problemen mee. Wij konden toen goed samen musiceren. Het is dus niet dat ze voortdurend in de miserie zaten en op zoek waren naar een shot. Ik stel mij daar vragen over. Ik begrijp dat allemaal niet zo goed, maar...
13: Op den duur kwam er ook wel wat miserie bij, denk ik. Hè? Er is zo het verhaal van Miles die dan toch het appartement van zijn mentor en vriend Clark Terry leegrooft. Ja. En zo, je doet dan ook wel gekke dingen onderweg, blijkbaar.
14: En Miles is toch heel lang verslaafd geweest. Laat ons zeggen 4 jaar en een half. En... hij heeft verschillende pogingen ondernomen om af te kicken, maar dat lukte toch niet zo goed. Zijn vader, tandart, heeft hem daarbij gesteund.
13: Veel support van zijn vader, hè? Dat mogen we ook wel eens vermelden. Hè?
14: Financieel ook in het begin, toen hij in New York kwam studeren en op zoek was naar Charlie Parker en Dizzy Gillespie. Ja, dan kreeg hij financiële steun van zijn vader. Zijn vader heeft hem inderdaad ook gesteund om van die drugs af te geraken. Er is een verhaal, een anekdote, die toch heel tekenend is. Miles deed weer contact op zijn vader, omdat hij zei, ja, ik wil afkicken. En hij was aan het optreden in een club in New York, Le Downbeat. En plots zag hij midden in het publiek zijn vader staan als een soort geestesverschijning.
13: Ja, Daddy Cool, maar net een beetje minder toen. Ja.
14: En dat werkte sterk op hem. Hij is toen meegegaan met zijn vader. En zijn vader zag dat het niet lukte. Is met Miles naar de politie gegaan. Heeft een week in de cel gezeten. En daarna wou hij hem naar een federale instelling brengen. Een zeer goede instelling, maar Miles wou daar niet binnen gaan.
13: Hij was er nog niet klaar gegaan. Voor. Het ging te lang duren.
14: Ja, voilà. Dus,
13: het was een smet op zijn blazoen ook, hè, want hij was in de gevangenis terechtgekomen. Dat was in de pers verschenen. Hij stond te boek als junk. En dan? Miles was ambitieus. Miles wist wat hij wilde. Ja. En toen?
14: Ja, hij had geen vaste band meer. Hij had geen projecten meer. Nauwelijks optredens. Had slechte reputatie, zoals je zegt.
13: Een aantal kinderen intussen waar hij niet echt zorg voor droeg. Hè? We gaan de waarheid spreken hier. Dat komt er dan ook nog ergens tussendoor. Ja.
14: Dus het ging echt niet goed, ja.
13: Dus hij wilde terugkomen, hè? Hij was ambitieus.
14: Ambitieus was hij zeker, ja. En hij probeerde gigs te krijgen. En dan is er dat beroemde verhaal van het Newport Festival... 1955. Hij kende de promotor George Wein, de beroemde George Wein. En hij was niet
13: dat
14: wel...
13: Het lijkt allemaal toevallig, maar hij was bijtend intelligent, heb je daar straks gezegd. Ja, ja. Dat was natuurlijk geen toeval.
14: En hij kende George Wein, maar Wein wilde met Miles ook niet veel te maken hebben, omdat hij die slechte reputatie en zo. En hij kwam Wein tegen in New York en zei... Wien, ik wil op je festival spelen. You can't have a jazz festival without me, zei hij. Hij bleef maar zeuren bij Wien. En George Wien zei, het programma is klaar. Maar goed, ik zal u bij de All-Star Band met onder meer Thelonious Monk, Zoot Sims, nog enkele grote namen zaten daarin. Ik zal u daarbij laten aansluiten. En Miles greep zijn kans en speelde toen fantastische solos, onder meer... Op Around Midnight.
13: Ja, Miles was clean en hij wilde dat iedereen dat wist. Hè? Maar dat eerste quintet, al die muzikanten buiten Miles waren junks. Hij zei daar ook over, van als ze voor mij werken, dat ze het een beetje onder controle moeten houden. Dat ze het wat moeten reguleren, hun zaakjes wat op orde houden. En als ze de miserie die ermee gepaard gaat beu zijn, dan zullen ze wel stoppen als ze de kracht hebben. Dus hij bleef daar zo wel wat mee te maken hebben. Maar we gaan nu luisteren naar die legendarische versie van Round Midnight die de carrière van Miles zou redden. Hij moest iets doen, zijn imago oppoetsen, want hij wist dat hij een van de grootste muzikanten van de 20e eeuw zou worden. En Thelonious Monk, nog zo'n klepper, die speelt hier dus piano.

0: Miles Davis in 1955 op dat podium van Newport Jazz Festival. Karel van Keimeulen, jij, we zijn een beetje jaloers, ferm jaloers van binnen eigenlijk, Guy en ik, want wij hebben Miles nooit live gezien, maar jij dus wel.
1: Ja, een verscheidene keren. En toen ik
0: wrijf het er maar in.
2: Ik ga weg.
1: Toen ik er begon over na te denken, wist ik niet meer hoeveel keren ik hem gezien heb. Want in de jaren 80 is hij vaak in België geweest. Ik denk 3-4 keer. Maar ook vaak op het North Sea Jazz Festival. En daar heb ik hem ook dikwijls gezien. En ik was er ook bij op 8 mei 1982 in Beaux-Arts, Paleis voor Schone Kunsten, toen hij zijn eerste concert in België gaf na al die jaren afwezigheid. En er hing echt een grote spanning in de lucht. De verwachtingen waren torenhoog. Maar we hadden natuurlijk wel al die plaat gehoord die hij toen al gemaakt had voor Columbia. En
0: dus ja, dat was ook echt zo, dat hele sfeertje rond Miles.
1: Dat was enorm. Het was een mythekeer terug. Je wilde hem zien. Je was gewoon blij dat je hem zag. Maar de meningen over het concert waren wel wat verdeeld. Er waren mensen die super enthousiast waren, maar anderen waren ontgoocheld. Omdat de Miles van die ze in hun gedachten hadden, de Miles uit de jaren 50, uit de jaren 60... Ja, die muziek speelde hij niet meer.
0: En hoe
1: hij
0: was hij op het podium? En was je daar als liefhebber? Of heb je geschreven over die concerten?
1: Ik heb geschreven over die concerten, ja. Ik heb over diverse concerten van Miles iets geschreven.
0: Je hebt krantenknipsels mee. Dat ja, ik heb nog van die vergeelde briefjes.
1: In mijn slecht geordend archief toch nog wat krantenknipsels teruggevonden.
0: Ik ben toch een beetje onder de indruk. Diepe buiging, het ziet er netjes uit.
1: Mag ik u even iets citeren?
0: Ja, graag.
1: Goed. Dus Miles Davis, wat smaak van kleren betreft, zowat de Mick Jagger of David Bowie van de jazz, stond met zwarte cowboyhoed, leren broek, rozenrode jasje, rode zonnebril en witte boots een gevatte persiflage te zijn op de Amerikaanse cowboymythe. Miles was echt een fotomodel, ook toen hij jong was en nu ook. Hij werd echt goed geadviseerd, denk door diverse dames, welke kleren hij moest aandoen. En hij was zich daar ook
0: dat
1: zeer goed van
0: ook
1: bewust.
0: De dames,
1: ja. Maar de muziek toen, ja, dat was een soort abstracte funk. Toch een beetje verwaterd. Het had voor mij nooit die diepgang die zijn oude muziek had uit de jaren 50, 60.
0: Ja, Miles had die vernieuwingsdrang en hij wilde die nieuwe technologie ook gewoon implementeren in zijn muziek. En
1: dat siert hem, maar wat, ik ben elke keer als ik de kans kreeg naar hem gaan kijken, ook in Noordzee, en daar gingen immense verwachtingen ook altijd. Het publiek was dol enthousiast, herinner ik mij nog. Hij heeft daar ook een award gekregen. De Bird Award heette dat. Dat was de eerste keer dat ze dat uitreikten. En ze gaven toen ook een soort persconferentie. En Miles kwam daar naartoe. Dus dat was ongelooflijk. Maar je mocht geen vragen stellen. De organisator toen vertelde, Paul Laquette was dat, vertelde even iets over die award. En Miles heeft een paar woorden gemompeld met zijn raspende stem.
0: Het was al een geste waarschijnlijk. Meestal stond hij met zijn rug naar het publiek.
1: Ja, op het podium kondigde hij nooit iets aan. Stond vaak met zijn rug naar het publiek. Speelde trompet, vaak diep gebogen, met trompet naar de grond gericht. Maar dat is ook een soort contemplatieve houding. Maar ook een manier was waarop hij nog trompet kon spelen. Want in de jaren 80, Miles had wel wat fysieke problemen.
0: Hij had hard geleefd en dat is een intens instrument om te spelen, blijkbaar.
1: Voilà, dus het lukte niet altijd zo goed. Maar ik herinner me toch nog passages waar die blues, waar hij zo verlekkerd op was, er toch weer uitkwam. Je herkende wel zijn sound, maar de bandsound, de arrangementen waren helemaal anders dan de jazz die je uit de jaren 50 en 60 kende. Het was funk. En Miles wilde ook wel, hij had dat ook meegemaakt eind de jaren 60 toen de rock and roll opkwam. Miles wilde populair zijn, Miles wilde succes hebben. Hij coverde ook nummers van Cyndi Lauper en
0: Michael Jackson.
1: Michael Jackson, ja. En hij was jaloers op die grote sterren. Hij wilde ook een ster zijn en is eigenlijk denk ik, als je het in de jazzwereld beschouwt, de jaren 30 terzijde gelaten, toen de swingorkesten zoveel succes hadden, eigenlijk de enige grote supervedette die de jazz ooit voortgebracht heeft.
0: Ja, hij had er natuurlijk zelf ook een mening over, hè? Die arrogante houdingen met zijn rug naar het publiek staan, dat zegt Miles erover.
2: You never see a conductor, man, facing the audience. You know, those white critics got that shit up. Turns his back. So what? I can't conduct an audience. The love of my life. I just got you doing it. I mean, you see Stravinsky and all that. The music. Music is first.
0: The music is first, alles ten dienste van de muziek, dat zei Miles er zelf over. Je hebt als journalist, Karel van Keijmeulen, ook met Gil Evans gesproken. En dat was ook een hele belangrijke figuur en een van de weinigen die ook lang meegegaan is in die carrière van Miles. Hij wilde altijd vernieuwen, maar Gil Evans die mocht vaak meedoen.
1: Ja, Gil was echt een mentor, maar ook een steunpilaar, hè, voor Miles als hij vragen had of muzikale
0: problemen
1: had. Een mother
0: hen, wordt hij omschreven, een moederkluk.
1: Ja, ja, ja. De verhalen zijn beroemd over de basement apartment in New York. Maar Gil Evans trad niet zo vaak op in Europa. Had toen ook een big band, had toen ook al een hommage gemaakt aan Jimi Hendrix, je weet. Gil Evans was een zeer open geest en zocht altijd ook nieuwe paden op. En
0: dat voor iemand? Op de foto's en de boeken zie je zo een soort van gedistingueerde, slanke verschijning,
1: ja,
0: een beetje klassiek.
1: Een kleine, smalle meneer, mag je wel zeggen. Maar toen, in 87, kwam hij naar de Ancien Belgique in Brussel met een big band, waar ik me nog herinner, trompetist Lou Soloff was daarbij, een geweldige trompetist. En dat was een beetje een chaotische bende, maar toch klonk dat ongelooflijk fantastisch. Ik heb echt goede herinneringen aan dat concert. En ik mocht hem toen ook even interviewen, dat mocht niet te lang duren na het concert. En hij droeg zo'n beetje lang, grijs, blond piekhaar. En hij droeg zo'n bandje zoals een oude Indiaans stamhoofd droeg over zijn hoofd. Hij was ook moe, hij was ook oud. Het jaar nadien is hij trouwens overleden. Maar hij was zeer minzaam en
0: een oude hippie als je hem zo
1: beschrijft. Ja, dat, die filosofie zat er toch altijd wel een beetje in. De vrijheid, een soort libertariër eigenlijk. En ook in de muziek, hij zocht zijn eigen wegen. Dat was een autodidact, hè. Laat ons dat niet vergeten. Die geweldige muziek gemaakt heeft. Die Miles allerlei muziek heeft leren kennen ook. En dus ja, een grote meneer, fantastische platen gemaakt met Miles.
0: En omdat Miles zo ambitieus was, kwam die muziek ook naar buiten en kreeg die ook kansen natuurlijk. Anders was hij misschien in zijn kelder blijven zitten met al die arrangementen.
1: Ja, anders. Maar voor Miles maakte hij ook al goede arrangementen, hè, van Claude Thornhill en zo. De muzikanten weten snel wie goede arrangementen kan maken. En dat gaat snel rond wie goede ideeën heeft en wie creatief is. En wie. Miles had dat meteen door, hè. Zo intelligent was hij.
0: Hij heeft hem lang bijgehouden. Hè. En het was George Avakian zijn plan om een ster van Miles te maken. Die platenfirma's hadden natuurlijk ook een plan. Miles moest de jazz overstijgen. Hè. Platenfirma Columbia, die gingen daar werk van maken. En dus gingen ze Porgy & Bess opnemen samen. En dat eigenlijk wel een eigenaardig side-effect. Een soort van speciale paradox. Een zwarte artiest die werk van een witte componist speelt over zwarte mensen voor een wit publiek. En Miles zei hierover: "The hardest record I ever made." Ik ga zijn raspende stem niet nadoen. "It felt like I'd been eating nails." Hij had maagzweren, blijkbaar stekende maagpijn. Maar hij was er wel blij mee. Hij zou het zelf kopen, zei hij. Zo klinkt Porgy & Bess.

0: Ja, en dit is natuurlijk weer zo'n prachtig arrangement van Gil Evans. Die man waar Karel van Kijmeulen, onze gast vandaag, nog mee gepraat heeft. Die oude Indiaan die hij toen in Brussel in de Abbé kon spreken. Summertime hoorden we hier uit Porgy & Bess. En op de hoesfoto van dat album, Porgy & Bess uit 1959, is Miles zijn toenmalige eerste vrouw, Frances Taylor, te zien. Zij houdt op de foto liefdevol de trompet van Miles vast. Het is een beetje een suggestieve foto, zelfs in de misschien wat naïeve jaren 50, toch een beetje een dubbele bodem. Je herkent hen niet. Ze zijn vanaf hun middel in beeld. Er zijn geen hoofden te zien. Zij was een gevierde danseres. Het was een glamorous koppel. En ik denk dat Miles ook graag had dat ze zijn trompet vasthield. Miles had een tip gekregen van zijn zus op een bepaald moment over een pianist. En hij luisterde daar blijkbaar naar. Hij stond toch wel open voor veel dingen. Hij was gaan luisteren en hij was er ineens zot van. Karel van Kijmeulen, wie was Ahmad Jamal?
1: Ja, toen nog een hele jonge pianist, afkomstig uit Pittsburgh, maar vooral in de begin jaren 50 actief in Chicago, Pershing Hotel. En Miles ging in die jaren vaak naar Chicago. Later heeft hij dan nog de beroemde opname, de Plug Nickel, gemaakt. Hij ging graag naar Chicago. En dus hij ging naar Ahmad luisteren. Ja, en die Ahmad Jamal, wie was dat? Een pianist die beïnvloed was enerzijds door Errol Garner, die ook graag populaire liedjes oppikte en daar zijn ding mee deed. En daarnaast het understatement van Count Basie ook gebruikte. Ruimte, stiltes. En ja.
0: Zegt in een hotel. Ja. Die man stond ook een beetje te boek als een soort van cocktailpianist. Hè?
1: Ja, je hoorde de ijsklontjes in de glazen rinkelen, ja, terwijl hij speelde. Maar er zat toch iets speciaals aan. En Miles heeft dat meteen gehoord en opgepikt. Vooral dat gebruik van die stiltes en die ruimtes en die blokakkoorden ook. En ja, de muziek klonk soms heel vrolijk, een beetje opgepept. En dan weer modern, heel gewaagd eigenlijk. Zoals moderne hedendaagse componisten toen deden. In trio altijd, soms met bas en gitaar en later al met bas en drums. En is die formule bijna altijd blijven aanhouden, Ahmad Jamal.
0: En Miles luisterde niet gewoon en stak die invloed in zijn rugzak of zo, tot een of ander moment dat er wel eens kon uitkomen. Nee, hij coverde die man gewoon.
1: Hij heeft ontzettend veel nummers van Ahmad Jamal gecoverd. Op zijn manier dan, op de Miles manier.
0: Blijkbaar waren mensen op dat moment al aan het denken van wat gaat hij nu weer van de nieuwe muziek van Jamal? Wat gaat hij daar nu weer uitpikken om zelf te spelen? Zot eigenlijk, hè?
1: Ja, maar Miles heeft zo nog, als ik nog een naam mag denken, Charlie Horn, was ook een beetje vergeten zangeres die daar ergens in Washington verstopt zat te spelen. En die heeft hij eigenlijk ook mee weer op de kaart gezet. En
0: zegt dat Miles ontzettend lief voor haar was. Ja, zij heeft ongelooflijk mooie dingen over hem te zeggen. Dus hij had die lieve kant ook wel, want het was een motherfucker, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, hij had inderdaad een hard imago. Ik heb nooit geprobeerd om hem te interviewen. Ik durfde dat toen niet.
0: Was je er een beetje bang van?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. En nu heb ik daar natuurlijk spijt van dat ik geen stappen heb gezet. Het zou wellicht nooit gelukt zijn dat een journalist uit het kleine België Miles zou kunnen interviewen, maar
0: ik denk als je echt
1: nooit.
0: Zo'n ego, als je heel veel brani had, dat je wel kans maakt. Ik denk dat zo'n mensen daar wel gevoelig voor zijn.
1: Ja, je moet door een muur breken en dan tonen dat je ook wel respect hebt voor de man en voor zijn muziek. En ervan houdt natuurlijk. Ja. Maar Jamal is later heel populair geworden. Met Poinciana. En is een hele lange carrière ook. We hebben hem nog zien optreden op Jazz Middelheim.
0: Oh yes.
1: En een geweldige muzikant. Hè. Dus Miles had dat weer schitterend gezien.
0: Ja, een van de allerbekendste quotes van Miles is denk ik: don't play what's there, play what's not there. Speel niet wat er al is, speel wat er niet is. En dat kunnen we ook een beetje terugleiden op Ahmad Jamal misschien. Hè? Dat is ook weer die stilte en die ruimte tussen de noten. Dat was toch heel belangrijk in die Miles-esthetiek. Hè?
1: Ja, de spaarzaamheid, die economie van hoe hij fraseerde en hoe hij inderdaad, zoals je het zegt, die stiltes en liet vallen. En hij was vooral op zoek naar ruimte ook. Zonder dat je dat meteen technisch kunt definiëren, maar we voelen allemaal wat daarmee bedoeld wordt.
0: We gaan daar nu naar luisteren. En Wat hier heel opvallend is, is dus Miles, die muziek van Ahmad Jamal opgenomen heeft. Maar Miles speelt er zelf niet op mee. Hoe ver kan je gaan in dat ruimte laten? Coltrane ook niet. Maar ja, hij bewonderde Ahmad Jamal zo erg dat hij zijn ritmesectie aan het woord liet. En het is een van de weinige keren ook dat Miles niet meedoet. Het gaat bij Miles dus niet om technische perfectie. Het gaat om verbeeldingskracht en die ruimte en het besef dat stilte eigenlijk even krachtig kan spreken als geluid. En dat waar je voor kiest om het niet te spelen misschien soms wel belangrijker is dan wat je wel speelt. En je moet ook luisteren, hè, als je het zo aanpakt. Het vraagt dat je vertrouwen hebt in de luisteraar en dat je vertrouwen hebt in de stilte.

0: En dit was Ahmad Blues Miles en zijn boon voor Ahmad Jamal. Karel van Keijmeulen is onze gast vandaag. We gaan naar Parijs, want daar nam Miles een soundtrack op voor een film van Louis Malle. En Miles die voelde zich goed in Parijs. Hij was daar al een aantal keer geweest. Dat was een verademing, hè?
1: Ja, hij was daar voor het eerst in 1949. En hij werd daar met open armen ontvangen. Hij had al een vrij grote reputatie. En de jazz in Parijs heeft altijd geleefd. En,
0: Parijs is altijd een goed idee, vinden we ook.
1: Ja, jazz-minded stad, laat ons zeggen. En Miles werd daar goed ontvangen, mocht daar optreden. En raakte daar ook in de ban van niemand minder dan Juliette Gréco. Met wie hij daar een bloeiende affaire had, zal ik maar zeggen.
0: Het was meer dan een affaire, blijkbaar. Ja, het was grote liefde.
1: Grote verliefdheid en van beide kanten, ja. Grote liefde, we zullen het zo noemen.
0: Want blijkbaar is hij toen moeten terugkeren en heeft dat ook meegeleid tot zijn heroïneverslaving, omdat hij toch echt wel met een gebroken hart terug in New York zat.
1: Ja,
0: daarna.
1: Dat vertelt hij en dat wordt ook bevestigd door diverse mensen dat hij dat er zeer lastig mee had. Maar ook het racisme waarmee hij in de States voortdurend geconfronteerd werd, dat leefde niet in Parijs. Daar werd hij dus als een ster ontvangen en gesoigneerd. En ook Juliette Gréco, die hem liefdevol in haar armen nam.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk met al die vrienden en Sartre en wie was er allemaal.
1: Ja, hij werd al als een ster, als een van de Parijse goden ontvangen. Dus ja, dat moet hard geweest zijn om dan terug te komen in die realiteit. En waarschijnlijk is dat ook een trigger geweest om aan de drugs te beginnen. Maar dat zijn van die interpretaties natuurlijk waar we nog veel zouden kunnen over zeggen.
0: Ja, voilà. Een aantal jaar later ging hij dus terug naar Parijs met veel plezier. Hè? Maar toen vielen er ineens een aantal concerten weg.
1: Ja, dus in 1957 werd hij uitgenodigd voor een tournee van 3 weken door Marcel Romano, een organisator. Maar er vielen enkele concerten weg. Romano probeerde de gaten op te vullen, onder meer met concerten in L'Olympia. Maar dat was nog niet voldoende. En toen had hij het schitterende idee om Miles te vragen: wil je geen soundtrack maken bij een film van een jonge aankomende regisseur, Louis Malle, die zijn eerste film maakte, Ascenseur pour l'échafaud.
0: En Miles die ging daar gewoon op in, hè?
1: Miles deed dat en samen met een groep muzikanten. Pierre Michelot, bas, René Urtegeir op piano, Kenny Clarke op drums. Kenny Clarke woonde toen, was verhuisd uit de States, ook om dat racisme te ontvluchten, naar en Barney Whelan op saxofoon. En de film werd gedraaid en ze hebben even gekeken en de meester Miles gaf een paar signalen en de muziek werd gemaakt. En het
0: live
1: fantastische muziek.
0: Eigenlijk. En ze hebben 's nachts opgenomen.
1: Ja, ja. Dus het is onvoorstelbaar hoe diep die plaat veel mensen heeft geraakt.
0: Als Jean we de Moreau, gasten vragen welke muziek ze willen horen, is dat ook de plaat die altijd terugkomt. Ja. Iedereen is er zot van gewoon.
1: Ik hoorde dus een beeldend kunstenaar, een lezing geven over Miles. En in feite heeft hij gewoon heel die plaat gedraaid en daar bijna geen commentaar bij gegeven. Dus
0: prachtig.
1: Hij wou gewoon zeggen, kijk, dit, meer heb ik niet te zeggen, ik draai die plaat.
0: Ja, Guy Peters.
2: Mm-hmm.
0: Mooi, hè? L'Ascenseur pour l'échafaud.
2: Onversleedbaar.
0: Classic.
2: Ja, toch wel.
0: Ja.
2: Ik hoor het heel graag door het huis galmen.
0: Ja, die schaduwzijde van Miles, mm-hmm, in muziek omgezet eigenlijk. Hè? Licht en schaduw, daar gaat het allemaal om. Miles zat in Parijs, het goede leven. Hij was weer interessante dingen aan het doen. Al besefte hij dat misschien niet helemaal toen, of misschien net wel, wie zal het zeggen. Maar waar zat zijn saxofonist John Coltrane? Die was nergens te bespeuren.
2: Ja, die twee worden vaak in één adem vermeld en soms denken luisteraars of fans van ja, dat is een hechte band gebleven, maar dat was eigenlijk niet altijd zo. En eigenlijk was Coltrane gewoon een Miles-ke gaan doen. In die zin, hij moest gaan afkicken. Net als Miles een paar jaar eerder had Coltrane een heel ernstig heroïneprobleem. Hij was onberekenbaar. Hij daagde niet op voor concerten. Ze vonden hem niet voor de tweede set. Dan lag hij backstage te slapen. En Miles heeft dan eigenlijk gewoon die groep stopgezet door Coltrane buiten te gooien. Coltrane is dan naar het huis van zijn moeder gegaan. Zoals Miles naar de boerderij van zijn vader ging hij naar zijn moeder om daar af te kicken.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk was hij ook enorm productief in het jaar dat Miles ook voortdurend bezig was. Hij heeft talloze opnames gedaan voor het Prestige label, voor anderen, onder eigen naam.
0: Eigenlijk was hij ook erg trouw aan Miles en stond hij een beetje in Miles' schaduw lang ook misschien, Coltrane.
2: Ja, zeker. En op dat ogenblik was er nog geen sprake van de grote John Coltrane. Dat was iemand met een reputatie, maar die had lang niet het aura van een Miles natuurlijk. En,
0: het ego misschien ook niet.
2: Het ego ook niet, denk ik, nee. Wat dan ook heel belangrijk geweest is voor Coltrane is denk ik de samenwerking met Thelonious Monk. Dat is in de zomer van 57 begonnen. Dat is een heel mooie samenwerking geweest. Daar bestaat niet zoveel opnamemateriaal van, maar het is wel allemaal heel erg klassiek. Maar het is gewoon heel mooi om te zien, denk ik, dat ze beiden een heel druk jaar hadden met heel belangrijke dingen. Miles werkte ook aan Miles Ahead, zijn eerste samenwerking met Gil Evans. Hij gaat dan naar Frankrijk, hij maakt Ascenseur. En dan komt hij terug in december 1957 en hij hoort dat Coltrane is afgekikt. Of hij wist het waarschijnlijk al een hele tijd.
0: En ik ben erop aan het wachten en toen kwamen ze terug samen.
2: En dan kwamen ze terug samen en dan zijn er nog wat mooie dingen gebeurd natuurlijk.
0: Dat is voor later, maar nu gaan we luisteren naar die abstracte filmmuziek van Miles pour Ascenseur, pour l'échafaud.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Nee, met het

0: Nachtelijke jazz die ergens zweeft tussen muziek en een soort van innerlijke monoloog. Als ik nu niet liederlijk begin te worden, zou het dat zijn? Dat maakt dat we er vandaag nog zo graag naar luisteren. Dit is toch muziek, ja, dat spreekt tot de ziel een beetje, hè? Mag ik dat zeggen? Of zoek
1: Zeker.
0: Ik nu te ver?
1: Het is heel sfeervol, donker, ja. Het raakt onze ziel.
0: Tijdloos ook, hè? Ja, toch? Ja. Muziek van alle tijden, ja. Of zo. Gie?
2: Duistere romantiek of zo.
0: Oh, ja. Kijk, daarom wilde ik jullie hier aan tafel, omdat jullie het zo mooi kunnen zeggen. Karel van Keijmeulen, Miles was ook big in Japan.
1: Ja, Japan, bekend een land waar heel wat mensen van jazz houden. Hè. Als je naar New York soms naar een club gaat, zitten ze vol Japanners. Maar ja,
0: Miles in Japan was... zijn de koffiebars met jazz ook, ja, fantastisch naar het schijnt. Dat staat op mijn bucketlist, daar wil ik heel graag naartoe.
1: Ja, je hebt zo van die jazzbars, ja, listening clubs en zo. Maar inderdaad, zeer groot. En Miles natuurlijk was een van de topfiguren in de jazz en trad veel in Japan ook opgetreden. En de beroemde schrijver Haruki Murakami heeft ooit nog een jazzclub gehad. En onlangs is in het Nederlands, heeft een boekje gemaakt eind de jaren 90.
0: Naar aanleiding jazzportretten, hè?
1: Jazzportretten, ja. Het is nu in het Nederlands verschenen. Maar toen, dat boekje was eigenlijk naar aanleiding van een vriend van hem die illustraties had gemaakt van jazzmuzikanten. En daar heeft hij dan teksten bij geschreven. Het is een beetje nostalgisch boek, maar het gaat vooral over luisterplezier. Murakami probeert niemand te overtuigen. Hij vertelt gewoon waarom hij al die platen en al die muzikanten zo graag hoort.
0: Ja, hoe hij die muziek beleeft, maar tegelijkertijd zegt hij ook over wat dat met hem gedaan heeft als schrijver. Hè?
1: Ja, absoluut. En op een bepaald moment zat hij s'nachts, als zijn club gesloten was, te denken. En begon hij te schrijven. En werd hij inderdaad beïnvloed door die jazz. Hij zegt dat, ja, ik heb daar enorm veel van de jazz opgestoken. Ik mag misschien een citaat voorlezen.
0: Zeker.
1: De drie belangrijkste elementen, ritme, harmonie en vrije improvisatie, heb ik uit de jazz geleerd, niet uit de literatuur. Toen ik begon te schrijven, probeerde ik te doen alsof ik muziek speelde. Mijn stijl is net zo diep beïnvloed door Charlie Parker's vrij bewegende riffs als door F. Scott Fitzgerald's elegante en vloeiende proza.
0: Prachtig.
1: En ik neem de kwaliteit van voortdurende vernieuwing in Miles Davis' muziek als een literair voorbeeld.
0: Die vernieuwing van Miles en ja, ritme, harmonie en improvisatie, ja, dat kun je natuurlijk allemaal toepassen op allerlei kunstvormen, denk ik dan. Guy, je schrijft veel en goed. Herken je dat? Ben je akkoord?
2: Ik ben geen Murakami, maar ik herken het zeker. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen die zowel passioneel bezig zijn met muziek en schrijven, dat wel zullen herkennen. Dat je dingen gaat overnemen.

0: nemen, dat er dingen kunnen inspireren. En ik merk het zelf heel erg bij albumrecensies bijvoorbeeld, maar nog meer bij concertverslagen waarbij ik mezelf erop het trap, dat ik zo geïnspireerd ben door wat ik hoorde, dat dat ook een invloed heeft op de manier waarop ik schrijf.
1: Als dat je dan nog in de vibe van de muziek zit en dan 's nachts begint te schrijven.
0: Ja, bijvoorbeeld. En als je dan een zeer energiek concert hebt gezien, dat zich dat ook weer speelt in je taal, of zo, dat je bijvoorbeeld heel staccato gaat schrijven of expletieven gaat gebruiken of toch een andere, minder genuanceerde manier. Terwijl als je gaat kijken naar iets heel elegant, iets meer kamermuziekachtig, dat je dan op zoek gaat ook naar een meer verfijnde manier om te schrijven. Maar dat gaat dan niet enkel over taalgebruik, maar ook over de cadans van een tekst of zo.
1: Ja, prachtig. Dan wordt het pas echt interessant, hè? Als we alles kunnen opentrekken en alle grenzen weg tussen de kunstvormen. En eigenlijk is het allemaal één pot nat, toch?
2: Het is fijn dat kunstvormen elkaar beïnvloeden, hè? Het is ook vaak zo dat bijvoorbeeld beeldende kunstenaars hebben vaak iets met muziek, hè? En met jazz. En die band is zeer sterk, hè? Dus zij
1: vindt het vaak ook heel makkelijk om met hen te praten, terwijl ik eigenlijk niet zo veel met die wereld heb of zo. Dus,
2: ja, zij luisteren naar muziek en intussen maken ze hun werk. En de invloeden komen van beide kanten. Ja, dat is heel mooi. Ook schrijvers, ja. Murakami laat jazz in diverse boeken opstijgen, zal ik maar zeggen. Maar er zijn veel schrijvers die door jazz beïnvloed zijn. Hè. Die muziek is gewoon zo krachtig en zo verbeeldingrijk en zo vindingrijk dat een literator, het is zoals Guy zegt, het taalgebruik, de cadans, een tekst laten swingen, een tekst laten zingen, een tekst heel gevoelig maken.
1: Dat is ook iets waar je vinger niet echt helemaal op kan leggen. Het is ook iets, het klopt of het klopt niet. En dan zijn we weer bij de maalsesthetiek.
2: Het blijft altijd een beetje mysterieus.
1: Ja.
2: Dat is toch wel een van de kenmerken van Miles ook. Er hangt altijd zo'n beetje mysterie rond.
1: Is dat zijn grootste verdienste?
2: Nee, ik denk dat de sound, hè, zijn sound is ongelooflijk. Die diepe, klagende sound. En ook de manier waarop hij met die Harmer Mute, die demper, een nieuwe sound heeft ontwikkeld. Hij heeft daar lang op gezocht. En iedereen denkt dat hij die Harmer Mute daar zomaar opgezet heeft. Maar hij is daar blijven op zoeken. Hij heeft er nog een stukje uitgehaald tot hij die juiste, perfecte sound had.
1: Dat kunnen we ook niet onderschatten, hè. Nu is dat gewoon een soort van standaard trompetgeluid. Dat iedereen herkent dat je onder een of andere detective-serie of whatever. Het is altijd daar. Maar Miles heeft dat wel uitgevonden, hè? Misschien ook nog eens even vermelden.
2: Dus dat is toch wel zijn verdienste. En ook die twee grote quintetten, hè? Het samenspel tussen vijf muzikanten die geweldige muziek maken. Ik denk dat dat ook een van de grote verdiensten is van Miles. Maar ook het opentrekken, het breder maken van de muziek, het laten ademen van de muziek, het vernieuwen, ja. Al die dingen kenmerken een meester, een groot meester.
1: Ja, ik heb het gevoel dat we hier ook een beetje in de flow aan het geraken zijn. Ik zou echt nog uren met jou verder willen praten, met jullie verder willen praten. Maar ik denk dat we stilaan moeten afronden. We gaan luisteren naar Miles in Japan natuurlijk. Heb je een soort van geheim tip of een soort van ultieme tip van als je verder in dat Miles-universum wil duiken, dit vind ik echt fantastisch nog?
2: Ja, ik heb alles beluisterd natuurlijk van Miles. Enfin, ongeveer alles. Maar,
1: dat is veel, want dat is ook een trip doorheen de jazzgeschiedenis.
2: Ja, 70 albums, denk ik. Maar destijds moest ik dan een recensie schrijven over Live at the Plug Nickel, een club in Chicago, waar Miles net voor kerstmis altijd ging optreden met zijn band. En zijn jonge drummer Tony Williams wilde Miles uitdagen. Hij zei, we gaan die classic standards die ze al, Stella by Starlight enzovoort, die ze al zo lang speelden, we gaan die anders, we gaan die muziek vernieuwen, we maken het heel modern.
1: Wacht eens even, Miles was toch de leader of de band?
2: Ja, maar hij liet zich toch sterk beïnvloeden toen door die Tony Williams. Die Tony Williams had een grote invloed op Miles. En de anderen, Herbie Hancock en Wayne Shorter en Ron Carter, ging die uitdaging aan. En het is heel abstract, nogal vaak energieke muziek, verscheurende muziek. Het is, maar ik heb dat in één geut beluisterd. En het was alsof ik een soort trip beleefde. En het was een geweldige belevenis. En alsof ik in die club ook een beetje zat.
1: Oké, zo moet het zijn. Dankjewel, Karel van Keijmeulen. Heerlijk om jou hier bij ons te hebben vandaag. Bedankt, Guy Peters. Op VRT Max staan 10 tracks die mijlpalen waren in dat muzikale leven van Miles Davis, gekozen door jou, Guy. Zeker een kijkje gaan nemen op ons Clara-kanaal. Daar kun je ook onze eerdere afleveringen beluisteren. En ik wil graag afsluiten met een opname van Miles Davis in Japan in juni 1964. Een versie van het tweede quintet dat bijna in zijn plooi gevallen is op dat moment. We horen hier saxofonist Sam Rivers, die zou snel vervangen worden door Wayne Shorter. En in onze volgende aflevering van Miles komt Schnitzel meedoen en gaat het over Kind of Blue. Dat album van Miles dat niks minder is dan een tijdloze parel en een meesterwerk dat blijft inspireren. Ik kijk er nu al naar uit. Heel graag tot dan.

0: 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Er komen gemengde reacties op de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht heeft bereikt. Er woeden nog steeds natuurbranden, nu ook in het noorden van Europa. En Tadej Pogacar wint de 14e etappe in de Tour, zijn 4e zege al in deze ronde. Afgelopen nacht heeft de federale regering een akkoord bereikt over een aantal dossiers die al lang aanslepen. Er komt onder meer een soepelere regeling van de arbeidstijd. Oppositiepartij PvdA noemt die plannen een uitholling van de rechten rond de arbeidstijd. Door de maatregel zouden in de toekomst werknemers meer uren komen werken wanneer het drukker is en minder tijdens een kalmere periode. Werknemers zouden vrijwillig in zo'n systeem kunnen stappen. Maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt PvdA-kamerlid Peter Mertes.
1: Het is niet zo eenvoudig om nee te zeggen. In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen. Ook om de mensen tegen zichzelf te beschermen, was er ooit die 40 uren week afgesproken en daarna de 38 uren week. Dus dat is een bescherming voor de mensen ook tegenover zichzelf om de gezondheid te respecteren van de werkkrachten.
0: Werkgeversorganisatie VBO is wel tevreden. Maar dat de socialistische regeringspartij Vooruit de plannen om de werkweken soepeler te organiseren wil koppelen aan een koopkrachtpremie is onbegrijpelijk, zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen.
2: We geven aan de werknemers een garantie, als ze in zo'n systeem stappen, dat maand na maand hun loon ongewijzigd zal blijven. Een keer meer werken, het loon blijft ongewijzigd. Een keer minder werken, het loon blijft ongewijzigd. Heeft men liever dat men mensen, wanneer er een dalperiode is, dat men ze op tijdelijke werkloosheid gaat sturen, waardoor ze hun loon terugvallen op 60%, 65%, 70% van hun werkelijke bruto maandloon. Dat is pas echt koopkrachtverlies organiseren.
0: De vakbonden vrezen dat door die flexibelere werkroosters de koopkracht zal dalen. De Christelijke Vakbond is ook niet te vinden voor zo'n koopkrachtpremie, zoals Vooruit wil. Overuren moeten vergoed en gerecupereerd kunnen worden, aldus het ACV. De federale regering heeft ook beslist om de invoer te verbieden van producten uit de door Israël bezette gebieden. Maar dat importverbod is niet streng genoeg, zegt Willem Staes namens de middenveldorganisaties Oxfam, Broederlijk Delen en 11111.
3: Het is wat ons betreft onuitstuitend dat partijen die een importverbod op nederzettingenproducten invoeren, halstarrig weigeren om, net zoals in Nederland, werk te maken van een verbod op verkoop, aankoop op diezelfde nederzettingenproducten. Want dat valt toch moeilijk uit te leggen dat je producten die aan de voordeur, dus de douane, geweigerd worden, dat je die wel nog wilt toelaten om zonder enig probleem via de achterdeur, via bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, alsnog in de Belgische winkelrekken te belanden.
0: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil nagaan of de mobiele drugslabo's op meer festivals moeten staan. Dat vertelde ze tijdens een bezoek aan zo'n labo op Tomorrowland in Boom. Daar testen ze drugs die gevonden worden of in beslag zijn genomen. Het is het 3e jaar op rij dat dat gebeurt. Minister Verlinde.
4: Het is belangrijk dat we dat blijven doen, ook uiteraard omdat er in die drugs evolutie zijn. We zien heel veel ketamine vandaag, MDMA, cocaïne. Maar dat zijn evoluties, ook de substanties veranderen van samenstelling. En ik ben er zeker voor om dat breder uit te rollen. Alvast een pluim op de hoed van de organisatie van Tomorrowland om hier zo goed met al die diensten samen te werken. Dus effectief die informatie snel te kunnen delen.
0: Als de drugs zijn getest, dan kan die informatie gedeeld worden met de politie, het parket of de ziekenhuizen, zodat mensen die hulp nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Op verschillende plaatsen in Europa blijven er natuurbranden woeden. Een overzicht door Christine Bonneure.
5: In Spanje blijft het branden ten noorden van Zaragoza. Sinds woensdag zijn al 15.000 hectare verkoold. De brand heeft daar een omtrek van 80 kilometer, maar dat neemt niet meer toe. Mogelijk worden wel nog meer dorpen ontruimd. De enorme brand in het zuiden van Noorwegen, die meer dan 100 huizen heeft verwoest, is ook nog niet helemaal onder controle. Maar er is geen gevaar meer voor uitbreiding.
6: Dat hebben we niet. Maar zoals we kunnen zien, is de spreidingsgevaar gereduceerd.
5: En er woedt ook al 4 dagen een brand in de Schotse Highlands, in het natuurgebied de Cairngorms, populair bij toeristen ook, zijn huizen en kampeerterreinen ontruimd. Blushelikopters kunnen het verschil maken, zegt deze BBC-correspondent.
7: We keep seeing helicopters arriving, dropping down below the horizon level there to dip their buckets into the loch.
5: In de Cairngorms zijn al 400 hectare vernield.
0: Tadej Pogačar heeft de 14e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen had aan de finish in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Isaac Del Toro. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Een verslag van Christophe van de Goor.
8: Tadej Pogačar laat zelfs geen kruimels over voor de concurrentie, want in een korte en zware Vogezen etappe probeerde Jonas Vingegaard de Sloveen onder druk te zetten op de laatste col. Dat bracht Remco Evenepoel wel in de problemen, maar Tadej Pogačar had nog voldoende energie in de tank om aan te vallen en soleerde naar zijn vierde ritzege al in deze Tour. Zijn ploegmaat Del Toro sprint op een veertigtal seconden naar de tweede plaats voor de Franse debutant Seik Sas en Vingegaard. Evenepoel kon zich in de laatste dalende kilometers wel nog herstellen, eindigde als vijfde en blijft derde in het klassement. Pogačar verstevigt uiteraard zijn leiderspositie.
0: Vanavond tijdelijk bredere opklaringen in het centrum en het oosten. Vannacht is er kans op wat gedruppel in het noordwesten. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon. Maxima morgen van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Maandag hetzelfde weer. Er komen gemengde reacties op de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht heeft bereikt, net voor haar zomervakantie. Oppositiepartij PvdA en de vakbonden zijn niet te spreken over de regeling om de arbeidsweken soepeler te organiseren. Werkgeversorganisatie VBO vindt het wel een goede zaak. En de middenveldorganisaties vinden dat het invoerverbod voor producten uit de door Israël bezette gebieden niet ver genoeg gaat. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Caramba, met Nikki Aerts.
10: Goedenavond. Ik weet niet of u deze aanmoediging nodig hebt om 's ochtends aan uw dag te beginnen of gewoon om vanavond uit uw luie zetel te komen. Maar ik spreek ze toch maar even uit. Pick yourself up. Welkom bij Caramba.

Het Phil Abraham trio als kettend met Pick Yourself Up van Jerome Kern en Dorothy Fields. Come rain or come shine, u kan altijd op ons rekenen, toch?

Bobby Timmons aan de piano, Sam Jones op contrabas en Jimmy Cobb op drums met Come Rain or Come Shine. Een jazzstandard nu uit de late jaren 30 van de vorige eeuw, At the Woodchopper's Ball.

En of er daar gedanst werd op het bal van de houthakkers at the Woodchopper's Ball met Woody Herman op klarinet en met zijn eigen orkest rondom hem. Ethel Smith op orgel nu met de Smith Singers en de French Cancan Polka. En dat is er eentje om heel snel op te dansen.

Los Machucambos met Tres Palabras. Datzelfde nummer klinkt helemaal anders, bijna onherkenbaar anders, in dit zwoele jazzjasje met Bobby Hutcherson op marimba.

Bobby Hutcherson op marimba, Kenny Jarrett op altsaxofoon, Jerry Allen op piano, Al Foster op drums en Christian McBride op contrabas. En dit is nieuw en komt straight from Brazil, Fabiano do Nascimento met het Vitor Santos Orchestra en met een bewerking van prelude nummer 5 van Heitor Villa-Lobos.

Las Hermanas Caroni, met een nummer van Caetano Veloso dat we als volgt kunnen samenvatten. Tempo, tempo, tempo. En dit is hoe harde noten in Cuba gekraakt worden.

0: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?

Cuban Nutcracker. Best grappig deze bewerking van de notenkraker van Peter Tchaikovsky door Sarah Willis en de Sarah Banda. Maurice Chevalier brengt nu een ode aan de fête foraine. Een typische Franse kermis, ook wel la fête à Neuneu genoemd in Neuilly-sur-Seine.

Wij denken het allemaal. Edith Piaf zong het. Enfin printemps. Het is maar één van die dingen die maken dat het leven net iets makkelijker is.

Just One of Those Things, met het vingervlugge gitaarspel van Jimmy Rosenberg en Svein Arbostad. En ook met Nomi Rosenberg op bas. En dan duiken we nu het hooi in. Jawel, met Jacques Pirts en Georges Tapet.

Sweet and Lowdown uit een musical uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Met muziek van Gershwin, gespeeld hier door Gershwin himself op pianola. Voor jazz en blues moet je niet altijd richting New Orleans gaan. Zanger en gitarist Norbert de Taille uit Gent ging er wel vaak naartoe met dit soort nummers als resultaat bij thuiskomst. Arm in arm with the moon.

0: look how the feet really got away.
1: Een sessie billen, kletsen, labelen of tapdansen met Slim Gaird en Slam Stewart. Slim en Slam voor de vrienden Buck Dance Rhythm. Woody Herman, met wie we daarnet begonnen, is hier terug. Met zijn orkest nu en met Four Brothers van Jimmy Jeffrey.

Four Brothers, Woody Herman and his orchestra. Opnieuw Woody Herman, nu maar met een nummer van Richard Rodgers en Lawrence Hart, Blue Moon, en ook in het gezelschap van een hele race topmuzikanten.

Buck Clayton op trompet, Joe Newman ook op trompet, Irby Green op trombone, Charlie Faulks op baritonsaxofoon, Sir Charles Thompson piano, Freddie Green gitaar, Tommy Young trombone, Woody Herman klarinet, Al Cohen tenorsaxofoon, Julian Dash tenorsax. Een dikke 14 minuten lang met Blue Moon. Geweldig. Straighten up and fly right betekent zoveel als herpak je. Pick yourself up, zoals we daarnet begonnen. En op muziek klinkt dat zo.

I'll get by as long as I have you. Een hit voor The Ink Spots in 1944. Hier is hij dan, de eerste tango van vanavond. Het is er eentje voor piano van Carlos Gardel en Marcel Worms. Maar in plaats van 1, 2, 3 piano spelen wij 1, 2, 3 tango's.

Eerst het Zvezdoliki Ensemble onder leiding van Oriana Dierink met Maria de Buenos Aires, of toch het zevende deel daaruit. En daarna hoorde u het ensemble Piacevole met op pandoneon Alfredo Marcucci en Esta Noche. Jerome Kern en Johnny Mercer schreven ontelbare nummers. De onschuldige hand van Greet van het Veld trok I'm Old Fashioned door Martha Tilton en Paul Whiteman and his orchestra.

Uit de Complete Capital Recordings was dat I'm Old Fashioned door Martha Tilton. Ze zong nog bij Benny Goodman en was een van de eerste artiesten blijkbaar die bij Capitol Records tekende. Hier samen met Paul Whiteman and his orchestra. Et voilà, l'homme au piano, Yvon Deby.

Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore,

Jazz uit Little Belgium met Yvonne Deby et sa grande formation met L'homme au piano, pianoman. Muziek uit de film Carol uit 2015. Die speelt in de jaren 50 en vertelt het verhaal van een verboden liefde tussen twee vrouwen met Cate Blanchett en Rooney Mara in de hoofdrollen. Op de soundtrack staat onder andere Easy Living, gezongen door Billie Holiday. En we nemen de piano van daarnet nog even mee.

0: de Count Basie Orchestra met The World is Mad. Sta mij toe dat een understatement te noemen. We zijn bijna aan het eind van Caramba, maar deze kan ik nog bij. De Mills Brothers met Lazy Bones voor alle luiaards die oblomofgewijs niet uit hun zetel geraakt zijn vanavond, ondanks onze kleine aanmoediging bij het begin.
1: Lazy Bones sleeping in the sun. How you expect to get

De Mills Brothers met Lazy Bones. De Electric Mayhem Band van de Muppet Show speelde het ooit ook nog, als ik het mij goed herinner. Een geweldige band overigens. Wij ronden af met Sudden Exit van Jorgen Emborg. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Alken in Limburg is vanavond een stille waken gehouden voor 4 van de 6 dodelijke slachtoffers na de brand eerder van de week in Brussel. Meer dan 500 familieleden, vrienden, collega's en buurtbewoners wandelden mee naar de industriezone van Alken. Het was een van de zaakvoerders die met 3 medewerkers om het leven kwam dinsdag. Aan het bedrijfsgebouw werden bloemen neergelegd. Afgelopen nacht is in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een man omgekomen bij een schietpartij. De politie werd iets na middernacht verwittigd over het incident. Bij aankomst vonden ze een zwaargewond slachtoffer die later aan de opgelopen verwondingen is overleden. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Een onderzoek is opgestart. Voorlopig is niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld en of er een dader is opgepakt. In het belang van het onderzoek wenst het Brusselse parket voorlopig geen verdere commentaar te geven. In Hongarije heeft president Sujok de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist, omdat die een aanhanger is van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens de premier dient de president enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf morgen geen president meer. Mensenrechtenorganisaties in Hongarije zijn tegen de grondwetswijziging. De rechtsstaat wordt op deze manier nog meer bedreigd dan dat ze hersteld wordt, klinkt het. En Tadej Pogacar heeft de 14e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen had aan de aankomst in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Isaac Del Toro. Remco Evenepoel finishte als 5e. Hij is blij dat hij na een lastige dag niet al te veel tijd verloor op zijn concurrenten.
1: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. Het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik krijg naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer, waar ik eigenlijk een beetje geblokkeerd sta tussen van de Shimano-auto en de organisatiewagen. Ik denk dat die me wel een beetje hebben doen vertragen, maar uiteindelijk niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
0: Evenepoel staat 3e in het algemeen klassement op ruim 5 minuten van leider Pogacar. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon en maxima van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
2: Een goede avond. U zit hier goed voor een kleine citytrip naar het Spaanse Madrid. We zenden een recent concert uit dat daar werd opgenomen in het kader van een reeks gewijd aan de nalatenschap van de grote Spaanse gitarist Andrés Segovia. Segovia leefde bijna een eeuw lang, van 1883 tot 1987. Hij was al de 90 voorbij toen hij nog optrad met zijn gitaar, het instrument dat hij een nieuwe status gaf als waardig concertinstrument. De jonge Segovia studeerde cello en piano, maar bleef gefascineerd door de gitaar. Een instrument dat toen, in het begin van de 20e eeuw, als iets wat minder waardig werd beschouwd in de geïnstitutionaliseerde muziekwereld. En daar bracht Segovia verandering in. Al snel gaf hij concerten op de grote podia in Spanje en ver daarbuiten. Hij maakte zelf transcripties van werken voor bijvoorbeeld de luit of het klaverscimbel of de piano naar de gitaar toe. Componisten zoals Heitor Villa-Lobos of Joaquín Rodrigo schreven dan weer werken speciaal voor hem en zijn gitaar. De solist die tijdens het concert de nalatenschap van Andrés Segovia deed herleven, was de internationaal gevierde Spaanse gitarist Ricardo Galén. Van Federico Moreno Toroba is deze sonatina voor gitaar geschreven voor Andrés Segovia in 1924 en hier is Ricardo Galén.

Ricardo Galén speelde als eerste werk een sonatina van Federico Moreno Toroba tijdens dat concert gewijd aan het repertoire van Andrés Segovia. Van Vicente Asensio volgt nu de Suite Mystica, een opdrachtwerk voor de Spaanse radio naar aanleiding van de Goede Week in 1971. Andrés Segovia was weg van deze compositie. De drie delen zijn Getsemani, Dipso en Pentecostes.

Een werk uit 1971 van Vicente Asensio, zelf een pianist die heel wat gitaarmuziek schreef. Het werk kreeg de titel Suite Mystica en we hoorden opnieuw gitarist Ricardo Galén. De nu volgende sonate van Joaquín Turina, dateert van 1931, was ook opgedragen aan Andrés Segovia. En die laatste creëerde het werk een jaar later in de Accademia di Santa Cecilia in Rome. In die tijd was een volledige gitaarsonate nog een rariteit. Turina combineerde daarin een harmonisatie beïnvloed door de Franse impressionisten met klanken uit de flamenco-traditie van zijn geboortestad Sevilla.

Ricardo Galén, gitarist die deze hommage aan Andrés Segovia verzorgde, hoorden we in de sonate van Joaquín Turina, gevolgd door de Andalusische dans van Enrique Granados, een stuk dat u zeker bekend in de oren klonk. Ook de zesdelige suite Compostelana uit 1962 van Federico Mompou is opgedragen aan Andrés Segovia. Daarin wordt de sfeer opgeroepen van de stad Santiago de Compostela, waar Mompou les gaf over Spaanse muziek aan de universiteit.

Dat was nogmaals gitarist Ricardo Galén met een werk geschreven voor André Segovia, de suite Compostelana van Federico Mompao. André Segovia maakte zelf zo'n 150 bewerkingen voor gitaar van muziek voor andere instrumenten zoals de piano. Van Isaac Albéniz zijn het nu volgende Torre Bermeja, Capriccio Catalán, Zambra Oriental en Sevilla.

Enkele bekende pianostukken van Isaac Albéniz werden bewerkt door gitaargrootheid Andrés Segovia en hier uitgevoerd door gitarist Ricardo Galén. Torre Bermeja, Capriccio Catalán, Zambra Oriental en Sevilla. Het concert, opgenomen in februari van dit jaar in Madrid, werd erg gesmaakt door het aanwezige publiek. Als bisnummer speelde Ricardo Galén nog een gitaarstudie van de hand van Andrés Segovia zelf. Estudio sin luz.

0: Gitarist Ricardo Galén besloot zijn recital met werk uit de nalatenschap van Andrés Segovia met een Estudio Sin Luz van Segovia zelf.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
0: De naam Pablo Casals kent u natuurlijk als die van de grote Catalaanse cellist. Casals componeerde ook wel eens. El Angel Travieso is een lied van hem over een nieuwsgierige engel die ontsnapte uit het paradijs om het mooiste op aarde te bewonderen. En dat was de geliefde van de dichter. Eenmaal terug in de hemel kan de engel haar niet vergeten, wat jaloezie opwekt bij de dichter. Maar dit hier is een bewerking voor altviool en piano.

Tabea Zimmermann op altviool, Javier Perianis aan de piano, in een bewerking van het lied El Angel Travieso van Pablo Casals. Het Quartetto Casals staat nu klaar om hun bewerking voor strijkkwartet te spelen van Ludwig van Beethoven's pianosonate nummer 9.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize.

Dat was het Quartetto Casals met een bewerking voor strijkkwartet van de sonate opus 14, nummer 1 van Ludwig van Beethoven. Tot 10 uur is dit nog een air russe varié van Louise Farranque met Constance Eickhorst aan de piano. Ik wens u nog een rustige, klare avond verder.

0: uur een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Afgelopen nacht is in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een man omgekomen bij een schietincident. De politie werd iets na middernacht verwittigd. Bij aankomst troffen ze een zwaargewond slachtoffer aan, die later aan de opgelopen verwonding is overleden. Er is een onderzoeksrechter aangesteld, er is dus een onderzoek opgestart. Het is voorlopig niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld en of er een dader is opgepakt. In het belang van het onderzoek wenst het Brusselse parket voorlopig geen verdere commentaar te geven. De handtekening van de Amerikaanse president Trump blijkt waardeloos. Dat heeft de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei vanavond gezegd in een schriftelijke mededeling die hij verspreid heeft. Vorige maand ondertekenden de twee landen een voorlopig akkoord dat de basis moest vormen voor een permanente vrede. Maar maandag hervatte de VS de bombardementen op Iraanse doelwitten nadat Iran schepen in de Persische Golf onder vuur had genomen. Khamenei dreigt in zijn brief ook nieuwe vergeldingen aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelwitten in de regio. En bij zo'n aanval gisteren zijn alvast twee Amerikaanse militairen omgekomen. In Jordanië was dat. Een derde is nog vermist. Er vielen ook vier gewonden. Dat heeft het Amerikaanse leger vanavond bekendgemaakt. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden daar. Grote Amerikaanse steden als New York of Chicago zitten onder de smog door die enorme bosbranden in het buurland. Volgens Trump omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de Verenigde Staten, want dat is wat buren doen.
1: That's what neighbors do. Right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
0: In de Canadese provincie Ontario staat op dit moment liefst 655.000 hectare natuur in brand. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Het is vorige week uitzonderlijk verhuisd vanuit Frankrijk. Vanaf september kan het publiek het bekijken. Meer uitleg door Christine Bonneure.
2: Et voilà, het transport van deze kostbare vracht is gelukt onder toezicht van de Franse minister van cultuur
3: Pégard.
2: Is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum? Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
4: You know, it's our responsibility, this generation's responsibility, to do what previous generations have done, which is look after this tapestry.
2: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
0: En in het tennis heeft Hanne van de Winkel zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Istanbul in Turkije. In de halve finale won ze in 2 sets van de Russische Zakharova. Morgen neemt ze het in de finale op tegen een Thaise. Het zou voor Van de Winkel de 2e WTA-titel zijn. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. Morgen start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen dan tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.

golden sunlight bends the willows.

Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of

0: Het is 11:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. In Alken in de provincie Limburg hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken vanavond voor de Limburgse slachtoffers van de Oxybrand dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die vanavond op de waken zijn herdacht, werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken. Veel inwoners zijn nog steeds in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
1: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
0: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten werden bloemen neergelegd. Op het wereldkampioenschap voetbal zijn Engeland en Frankrijk zo net aan de kleine finale begonnen. Dat is de wedstrijd om de 3e plaats. Tussen de verliezende halve finalisten dus. Bij Frankrijk staat Didier Deschamps voor de laatste keer langs de zijlijn als bondscoach. Deschamps was 14 jaar lang trainer van Les Bleus en werd wereldkampioen in 2018. Voorlopig is er nog niet gescoord in de wedstrijd. En een veelbesproken onderwerp tijdens dit WK waren de verplichte drankpauzes halverwege de speelhelften, de zogenoemde hydration breaks. De Wereldvoetbalbond FIFA bekijkt of het ook de opvolgende WK's die verplichte drankpauzes gaat inlassen. Dat heeft Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling van de FIFA, verteld vanavond op een persconferentie. De Fransman beseft dat veel fans geen fan waren van die pauzes, maar denkt niet dat het invloed had op de resultaten.
2: Sometimes people didn't like it and we have to analyze after the World Cup what is the impact. It didn't look to me that it changed the results, but we are here to serve people who watch football and will come to the conclusions after the competition.
0: Na het WK zal er dus in het belang van de supporters een beslissing vallen, zegt hij nog. En in Brussel is de jaarlijkse Zuidvoor van start gegaan, samen met de Antwerpse Sinkse Voor, de grootste kermis van het land. Nog tot 23 augustus kan je naar de meer dan 130 attracties tussen de Hallepoort en de Anderlechtse Poort.
3: Brusselse folklore brengt mensen samen, maakt de stad leuker en alles beter.
4: Het is een van de beste kermissen van het jaar. Dat is een zeer belangrijke kermis.
5: Heel leuk, altijd fijn. De opening van de kermis is altijd het moment van het jaar eigenlijk. Ja. Lekker eten, moule parketen, straks sowieso. Croustillons bij de korte en een pintje natuurlijk.
0: De Zuidvoor in Brussel is al aan zijn 146e editie toe dit jaar. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen. Temperaturen tussen 9 en 16 graden. Morgen start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In Alken, in de provincie Limburg, hebben meer dan 500 mensen vanavond deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de Oxybrand, dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die vanavond op de waken zijn herdacht, werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken dus. Veel inwoners zijn nog steeds in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
2: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
1: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten, werden ook bloemen neergelegd. De handtekening van de Amerikaanse president Trump blijkt waardeloos. Dat heeft de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei vanavond gezegd in een schriftelijke mededeling die hij verspreid heeft. Vorige maand ondertekenden de twee landen een voorlopig akkoord dat de basis moest vormen voor een permanente vrede op termijn. Maar maandag hervatte de VS de bombardementen op Iraanse doelwitten nadat Iran schepen in de Persische Golf onder vuur had genomen. Khamenei dreigt in zijn brief ook nieuwe vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelwitten in de regio. En bij zo'n aanval vrijdag zijn alvast 2 Amerikaanse militairen omgekomen in Jordanië. Een derde is er nog vermist. Er vielen ook 4 gewonden. Dat heeft het Amerikaanse leger vanavond bekendgemaakt. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario dan weer boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden daar. Grote Amerikaanse steden zoals New York en Chicago zitten onder de smog door de enorme bosbranden in het buurland, volgens Trump, omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de Verenigde Staten, want dat is wat buren doen, zegt hij.
3: That's what neighbors do, right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
1: In de Canadese provincie Ontario staat op dit moment liefst 655.000 hectare natuur in brand. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Het is vorige week uitzonderlijk verhuisd vanuit Normandië in Frankrijk. Vanaf september kan het publiek het gaan bekijken daar in Londen. Christine Bonneure.
4: Et voilà.
5: Et voilà. Het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur, Pégard.
6: On voit bien que toutes les précautions ont été prises.
5: Is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
7: It's our responsibility, this generation's responsibility, to do what previous generations have done, which is look after this tapestry.
5: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
1: En op het wereldkampioenschap voetbal spelen Frankrijk en Engeland op dit moment de troostfinale. Dat is de wedstrijd tussen de verliezende halve finalisten, om het brons dus. En bij de rust staat het 0-4 voor Engeland. Jawel, bij Frankrijk is het de allerlaatste wedstrijd voor Didier Deschamps als coach. Hij was 14 jaar lang trainer bij Les Bleus en werd in 2018 met Frankrijk wereldkampioen. Maar het lijkt dus een afscheid in mineur te worden voor Deschamps. 0-4. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen. Temperaturen tussen 9 en 16 graden. Zondag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen. En temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand.